0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Here we go.

0: het stoelen vandaan. Dit is Gouden Zone FM.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: zal ik gaan vliegen.
1: Luister naar Godezone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïense autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is het weerbericht.
1: In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Radio.
1: Nami.
0: Mamma mia, radio.
2: Gode Zone FM.
3: We're going to dance.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59, de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Nu vakantiegeld deals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: avond vandaag in Sight met Johan Derksen. De altijd gezellige, leuk, zei Johan gisteren, Tine Nijkamp.
1: De altijd vrolijke.
0: Altijd vrolijke, ja. En leuk ook, toch?
1: Ook leuk.
0: Ja.
2: Opgeruimd.
0: Opgeruimd.
1: Lekker ding ook.
2: Lekker opgeruimd.
0: De uitgeruste, René van der Gijp.
2: Jazeker.
0: Arend-Jan Boekenstein en Dave Maasland. Je hebt hem gemist, hè?
1: Ik heb heel slecht geslapen, ja. Ik heb me gisteravond niet geërgerd. En meestal ga ik nog bed, sta ik helemaal stijf van de ergernis. Maar gisteravond niet, dus ik heb hem echt gemist.
0: Ja, nou, let op, hij komt nu in beeld.
1: Oh jee.
0: We hebben verbinding met Curaçao. Daar is hij, Wilfred Gené. Wilfred, hoe is het daar?
3: Ja, we krijgen dus een heel stom gesprek met een seconde of 18 verschil. Het is hier fantastisch. Ik voel me een klein beetje Ursel de Geer. Het is hier echt geweldig.
0: Ja.
3: En 25, 26, 27.
0: Ja. En wat doe je allemaal daar hele dagen? Want ben je aan het uitrusten? Het is heel relaxed voor jou, geloof ik, hè?
3: Nee, het zijn wel lange dagen, maar je hoort mij absoluut niet klagen. Ik maak hier interviews met stellen die al een lange relatie hebben, zoals Johan het ook heeft, René en ik. En dan ga ik vragen wat het geheim van die relatie is. Dat is eigenlijk de kern van wat ik hier aan het doen ben. En ik krijg verrassende antwoorden tot nu toe.
0: Ja, en ik heb te horen gekregen van Talpa Communicatie 26, dat jij een 27. Tipjes van de sluier gaat doen. Je gaat even een paar namen die jij daar te gast hebt, ga je even onthullen, geloof ik.
3: Oh, mag ik dat al doen? Oké. Gisteren ben ik op stap geweest met Patty Bart en haar man Antoine. Vandaag ben ik op stap met Charlie Luske en zijn vrouw Tanja Jess. En zaterdag ga ik op stap met Geert-Jan en Carrie. En ik mag Geert-Jan en Carrie zeggen, oftewel de knoopjes. Ja. En dan gaat de grote vraag komen, hebben ze een SM-kelder of niet? Daar komen we achter dan.
0: Ja. René, wat denk jij?
4: 100%.
0: Ja. En wat zit daar allemaal in?
4: Nou, ik denk dat zij hem enorm op zijn kont slaat iedere avond. Dat weet ik 100% zeker.
1: Nee, maar die nemen alle kettingen en zweepjes mee naar Curaçao. Misschien kunnen ze even lenen.
4: Zij ligt dan in zo'n ding, weet je wel, in zo'n hangmat.
1: Ja.
0: Ja.
4: En dan trekt hij ze helemaal uit elkaar. Daar ben ik 100% van overtuigd.
1: Maar ik heb het ook tegen Wilfred verteld. Maar die Knoops en die Carrie, die zijn al 30 jaar getrouwd of zo.
4: Ja.
1: Maar hij spreekt er nooit met de voornaam aan. Hè? Hij zegt altijd mevrouw Knoops tegen haar.
0: Echt?
1: Ja, want bijvoorbeeld als hij dan moet bellen, dan zegt hij, ik moet even mevrouw Knoops bellen. En dan gaat hij bellen.
0: Dat
1: is zo gebruikelijk, een beetje vreemd.
4: Maar het
1: probleem is, je ziet ze, je denkt, dit is het saaiste echtpaar van Nederland. Maar ze behartigen de belangen van Henk Kuipers. Daar hoor ik die verhalen van. Die zegt, je lacht je dood met ze. En die Carrie, die schijnt heel ondeugend te zijn.
0: Oh ja? Wilfred, zijn ze bij jou ook ondeugend?
3: Nou, ze gaan, als het goed is, morgen arriveren. En dan kunnen we alles uit gaan vinden hoe ze in elkaar zitten. Maar ze hebben er wel zin in. Ik heb ze ook een paar keer gesproken van tevoren. Aan de andere kant dachten ze ook wel, het moet ook niet te spannend worden. Maar daar hoef je bij mij niet bang voor te zijn. Dat weten jullie toch allemaal?
0: Ja, dat weten we. Het is trouwens wel lachen.
3: 26, 27.
0: Ik heb veel van jou geleerd. En je bent zojuist in een van je eigen interviewtrucjes getrapt. Want we hebben helemaal geen toestemming om al die namen bekend te maken.
3: Nou, kijk, volgens mij had René net al verteld dat... Dat had hij volgens mij al in de podcast verteld. Oh. En inmiddels, iedereen op dat eiland hier heeft al die bekende Nederlanders al gezien. Dus ja, dat lekt toch wel uit. En ik doe het liever bij jullie, hè. Liever bij jullie, bij mijn vrienden. Hè? Johan, René, Thomas, ja. Tina. Tina natuurlijk ook, hartstikke belangrijk. Dat ik het ergens anders doe.
0: Nou, we missen je enorm.
3: 26, 27.
0: Ja, het is heel goed. Even het weer nog. Hoe bloedheet is het? Is het allemaal te doen?
3: Nou, er staat een lekker windje. Het is hier een graadje of 30. En het water is zeer aangenaam. En van Johan, alle sigarenwinkels zijn afgestoft. De bedden zijn opgemaakt. Ontvangstcomité staat klaar. Komt een soort grote band. Een bluesband die staat klaar voor Johan. Aanstaande zaterdag. En dan kan hij helemaal los.
1: Dames.
3: 26, 27.
0: Goed. Applaus voor Wilfred Gené. Ja. Ja. Mooi. Doei.
2: Bon Didi.
0: Ja. Hij moet nu gelijk door, want hij moet geloof ik 87 afleveringen van het programma opnemen in 4 dagen.
1: Ja, wat ik niet begrijp is, er zijn geloof ik 100 technici daar naartoe afgereisd. En dat je dan zo'n verbinding hebt.
0: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat kan.
1: Nee,
5: dus, dat weet ik ook niet.
1: Dat komt toch amateuristisch over?
0: Ja.
1: Maar als ik er niet bij ben, dan gaan ze dit allemaal foutje.
5: Gaat allemaal mis. Nou, als het volgende week maar goed gaat.
1: Ja, als wij ook 18 seconden vertraagd overkomen.
0: Ja. Ze kunnen trouwens ons vragen stellen. Bijvoorbeeld aan Tina Nijkamp kan je allerlei mooie vragen stellen. Bijvoorbeeld, nou ja, Tina, als jij zenderbaas was van SBS... wat zou je dan vinden van dit optreden van Wilfred? Kan je sms naar 4600, maak je kans op een VIP-pakket.
5: Ja, nou, dat is prima. Het is wel zo dat live-verbindingen nooit echt heel erg goed zijn voor de kijkcijfers. Mm. Maar in dit geval, omdat het Wilfred is, de host van de show, denk ik dat dat wel mee zal vallen.
0: Ja. Ja. Is het goed voor programma's als ze 2 weken op Curaçao gaan zitten?
5: Nou, ik denk wel. Je ziet wel dat event-televisie het heel goed doet. En ik sprak ook al echt wel een aantal mensen die in de media werken en die zeggen van, ja, dit zou nog wel eens... We hebben er zin in.
0: Ja.
5: En het kan best wel dat het nog iets beter gaat scoren dan normaal.
1: Maar ik denk niet dat het heel dadelijk moeten we om de havenklap naar het buitenland.
5: Ja, precies. Ja. Elke maand een week. Nee, maar ik denk niet dat het heel veel hoger gaat scoren. En ik denk eigenlijk dat het stabiel blijft, sowieso.
0: Stabiel.
5: Ja.
0: Ga jij ook eigenlijk, Arend-Jan, of niet?
6: Ik moet werken. Ik ben een eenvoudige loonslaaf. Ik moet een summer course geven.
1: Nou, Arend-Jan is de enige man in Nederland...
4: En jij hebt geen kutleven.
1: Die miljonair wordt aan een podcast. Hij wordt echt miljonair aan een podcast. Het is niet te geloven hoeveel luisteraars hij heeft.
6: Het is wel een beetje waar.
5: Ben je daar echt miljonair van geworden?
6: Nou, niet miljonair, maar ik heb wel 200 miljoen downloads. Het is belachelijk.
1: Ja, nee, dat kun je helemaal niet voorstellen, hè?
4: 200, ja, ik heb geen idee.
6: In 10 jaar tijd...
0: Oh, ja, dat moet je er even bij zeggen.
6: Ik ben, Tina, ik ben genomineerd voor de zilveren reismicrofoon. En dat schijnt een hele hoge prijs te zijn.
5: Ja, leuk.
0: Dat is een beetje de Nipkow-schijf van de radio,
6: ja,
0: toch?
6: Dat zeggen ze.
5: Ja zeggen nou ze. Goed, al die prijzen...
6: Oh, ja. Maar nominatie zal
5: Nee, maar goed, het stelt natuurlijk niet zo... Ja, iedereen is wel eens genomineerd ook voor een podcast award, toch? Daar ben je zeker ook wel vaker voor genomineerd geweest. Maar ja, ik denk iedereen hier aan tafel wel, hoor. Eigenlijk.
6: Maar ik ben wel dankbaar dat het allemaal weer...
4: Nee, niet te bescheiden. Jij vindt het best leuk.
6: Nee, ik ben dankbaar vooral.
5: Maar hoeveel verdien je er dan mee per maand?
6: Ja, dat durf ik niet te zeggen.
0: Okay. Jawel.
5: Wel veel.
0: Jawel.
6: Heel veel.
5: Oh, wauw. Dat is wel goed.
1: Ik hoorde uit doorgaans betrouwbare bron dat een tonnetje is.
5: Wauw. Een ton?
0: Bij BNR, ja? Zo.
7: Thomas denkt, wacht even.
0: Ja, ik heb daar jaren gezeten. En,
5: ja. Wauw. Dat is echt gigantisch.
0: Oh. Hey, maar dan heb je het in die podcast ook over Xi Jinping natuurlijk... en over Trump, dat bezoek. Hoe gaat het?
6: Nou, ik ben zo blij dat ik hier met Dave zit. Want het is gewoon echt heel spannend wat daar gebeurt. Hè? Je moet je voorstellen, een jaar geleden probeerde Xi met... probeerde Trump met Xi een handelsverdrag te sluiten. Weet je nog, hij stond met dat bord klaar... en dan zei hij van 145% tarieven... Op de handel van China met Amerika. Dat is nu nog maar 9%. Hè? Dus Trump heeft gewoon een enorm bakzeil gehad. Waarom? Omdat Amerika afhankelijk is van grondstoffen... die alleen maar China heeft.
4: Waardoor die tarieven... Je moet 120 miljard betalen aan bedrijven, geloof ik, hè?
6: Ja, dat komt ook door die rechtszaken.
4: Ja.
6: Maar het is ook zo dat Xi dat dus enorm naar beneden heeft weten te halen. Omdat China gewoon grondstoffen heeft die de hele wereld nodig heeft. Hè? Voor de groene transitie, voor computers, voor wat je maar, defensie, wat je maar kan bedenken.
0: Maar nu heeft hij het over dat Xi is zijn vriend, hè? En het is allemaal, ze zijn allemaal helemaal... Oh, het was heel klef, moet je even kijken.
1: Nou ja, het was net Mark Rutte.
0: Ja, ongelooflijk.
8: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: Ja, bescheiden ook, hè?
5: Ja, hij praat alleen maar in superlatieven.
4: Niet normaal, hè?
1: Ja, maar het gaat altijd over zichzelf.
5: Ja.
4: Hij zegt weer gewoon van, het is de grootste bijeenkomst ooit. Het is nog nooit iets groter gesprek.
5: Nee.
4: Bizar.
1: En iedereen ter wereld die praat erover.
4: Het is bizar met die man. Dat is echt niet normaal.
0: Hij maar is het waar?
6: Kijk, weet je... Xi wil heel graag dat Trump gaat zeggen van... ik ben tegen de onafhankelijkheid van het eiland Taiwan. Ja. Dat wil zeggen dat het gewoon bij China hoort. Hè? En dat heeft Trump vandaag nog niet gezegd. Hij heeft wel die verleiding om dat te doen... want hij afhankelijk is van die kritische grondstoffen waar ik het net over had. Nou, wat is dat nou belangrijk voor ons? TSMC is een fantastische chipproducent... in Taiwan, die maakt 90% van de allersnelste chips van de hele wereld. Iedereen is daar afhankelijk van. Apple maakt daar zijn chips.
0: Ja.
6: Nvidia maak daar zijn chips. Nou, als het zo gaat gebeuren dat Taiwan een onderdeel echt van China wordt, dan gaat China ook zeggen van, nou, dan gaan wij bepalen waar die chips naartoe gaan. En dat raakt ons natuurlijk ook, hè?
0: Ja, hoe want wij verkopen die machines om dat te maken met ASML. Natuurlijk.
6: Zeker, maar wij hebben ook, onze industrie heeft ook de snelste chips nodig. Daarom ben ik ook een groot voorstel dat we een Europese chipsfabriek gaan hebben. Kost 20
1: waar
6: miljard.
1: Waar heb je het over? Pringles?
0: Chips, die zitten in je iPhone. Oh, ja, ja, die ja, ja, zo, ja, ja, ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja.
6: Maar het is dus heel spannend, hè? Want China wordt steeds machtiger. Ja. En als zij die beschikking krijgen over die fabriek, dan zeggen ze van, nou, Europa, dan krijg je misschien wel minder. En Amerika ook minder. En dan hebben we wel een probleempje met elkaar.
9: Ja, ik denk ook niet dat we het grote plaatje moeten missen. Dat het gaat heel veel over allerlei andere geopolitieke onderwerpen. Maar het gaat gewoon over technologie. Wie wordt de dominante wereldmacht op technologie? Wie bouwt de motor van de toekomst? Ja. Op chips, op AI, op cyber? Nou, daar ging het vooral veel over. En ja, daarom is het ook wel een beetje een toneelstuk natuurlijk. Want we zijn de beste partners. Maar er wordt natuurlijk een bikkelharde strijd gevoerd tussen de VS en tussen China. Wie heeft het beste AI? Model. Nou, de VS heeft al gezegd, wij durven met vertrouwen te praten daar, want wij lopen ver voorop. Dat is typisch het verschil tussen Amerika. Die vertellen natuurlijk, wij hebben alles, de beste spullen. China vertelt het niet. We weten helemaal niet hoe goed zij daarin zijn. Maar zo kijk ik er wel echt naar. Technologie is uiteindelijk nu gewoon, dat gaat bepalen wie de dominante wereldmacht wordt in de toekomst.
0: Ja, is heel belangrijk, die wereldpolitiek. Even terug naar hier. Johan, kom je aan Helene Hendricks?
1: Dan kom je aan mij, maar dan kom je aan iedereen.
0: Ja.
1: Dat hebben wij met Wieke, waar wij al 27 jaar mee samenwerken, en ook met Helene. En ja, Jack is nu echt uit de bocht gevlogen. Ik was zeer pro-Jack, hè, dat hij bij Helene zat. Ik heb nooit begrepen dat Talpa hem daar weggewerkt heeft. Die heeft een paar keer een woede-uitvalletje gehad, maar ach, dat vind ik niet zo erg. Dat hebben wij ook wel eens hier onder elkaar. Maar nu gaat hij afgeven op Helene Hendricks in de Telegraaf dat hij heel erg teleurgesteld is in Helene Hendricks, omdat ze helemaal nooit gebeld heeft. Dat is de eerste plaats niet waar. Maar Helene Hendricks die heeft echt een nek uitgestoken hier om hem aan tafel te houden. Die heeft strijd gehad met de eindredactie, met de directie. Die heeft alles aan gedaan om hem aan tafel te houden. Nogmaals, ik begrijp niet waarom hij weg moest. Ik vond hem echt De leukste jongen aan tafel. Ja. Door hem ontstond de discussie. Maar hij moet nou niet Helene Hendricks er de schuld van geven, want dat is eigenlijk de enige die zich voor hem ingezet heeft.
0: Ja, hij zegt eigenlijk dat hij teleurgesteld is dat ze niks meer heeft laten horen. En daar hebben zij dan een kop van gemaakt. Ik ben teleurgesteld in Helene Hendricks. Dat is ook een beetje.
4: Ja, ze belde 8 keer per dag, hè?
0: Oh ja?
4: Dus misschien bel ze nu 1 keer in de maand. En dan is het natuurlijk een behoorlijke tegenvaller.
0: Ja.
4: Dat is heel wat minder.
0: Ja.
4: Maar als hij nou iemand niet de schuld mag geven van dit alles, is het Helene.
6: Ja.
4: Die heeft zoveel geduld met die man gehad.
1: Ja.
4: Ieder ander was al lang klaar geweest met hem.
0: Ja.
4: Met al dat gebel en dat gedoe en dat gezeik.
10: Ja.
4: Helene heeft zoveel geduld, dat meisje. Echt serieus waar.
0: Maar dit is ook geen.
4: Maar wat dacht jij in die tijd dat hij zeg maar op wel of niet daar zitten? Belde hij zich gewoon 14 keer, 15, 16 keer per dag? Die werd er helemaal die werd er kriebelig van.
0: Zo
4: natuurlijk, ja natuurlijk.
0: Oh? Maar hij was hier natuurlijk een paar keer woedend geworden achter de schermen. En daar waren toen gesprekken over. En toen is dat balletje gaan rollen. Dat hij dan hier niet meer kon zitten.
4: Ja.
10: Maar dit is nu ook al uit het Entenaar in de pers geweest. Dat is al heel lang. Helene heeft het elke keer voor hem opgenomen. En dit is gewoon een trap na van hem.
1: Ja, dit had hij niet moeten doen. Hij is nu een beetje gefrustreerd.
4: Ja, maar hij pakt het verkeerd aan. Dat hij
1: nergens meer gevraagd wordt.
10: Ja.
1: Maar dat kan ook een reden hebben dat hij nergens meer gevraagd wordt. Dat weet ik niet, want ik heb hem niet meegemaakt. Want
0: nee.
1: wij maakten hem nooit mee. Ik vond hem als gast voortreffelijk.
0: Maar einde te zijn carrière, leuk. Lijkt me dan nu.
10: Nou goed, dat staat er dan ook in. Ja, dit is het einde van mijn 54-jarige carrière. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè. Je kunt niet één programma daar de schuld van geven. Ja, als niemand anders hem weer wil, ja, dan is dat misschien zo. Maar dan kun je dan SBS6 niet de schuld van geven dat het einde van zijn carrière is. Dat vind ik er ook nog eens bij zitten. Dan denk ik, nee, dat is wel iets te veel gezegd. En of het te einde is, misschien wordt hij straks wel weer bij de NOS gevraagd. Of zo.
0: Ja.
10: Dat kan toch ook?
0: Jurgen Rijman is ook weer terug bij de NPO.
1: Dat is een dieptepunt, hè?
10: Oh.
1: Wat is dat een kutprogramma? Oh. En dat halen ze nou weer uit de mottenballen. Ik ben er een keer voor uitgenodigd, maar dan kwam hij bij hem en dan was hij een verklede vrouw en dan gaf hij een kusje. Ja. Dat wil ik niet.
0: Tante S, wie is je vader, wie is je moeder? Vroeg hij dan altijd, hè?
10: Ja. Nou, die is dus nu ook weer terug. En in die uitzending, pas op het einde, zag ik, nou, ik heb gekeken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem wel op 1,5 gezet qua doorspoelen, omdat het echt, het was niet om aan te zien, vond ik.
4: Maar wat ik nou niet begrijp, hè,
10: ja.
4: Tina, daar heb je het over Jurgen Rijman. Die heeft gewoon Dus die is niet nieuw. Die maakt al geruime tijd televisie. Die denkt daar ook al geruime tijd over na. Die moet dan toch terugkijken en zeggen, joh, dat gaan we niet doen.
10: Ja, dat zou ik ook denken. Maar ik denk dat hij misschien dacht...
4: Ook radeloos.
10: Voor zijn eer, ja, radeloos, het geld nodig had of wat dan ook. Nou, en wat is het resultaat? 91.000 kijkertjes. In de herhaling gisteren 35.000 kijkers. Ja, dat is natuurlijk gewoon dramatisch. Dat is, ja, horror. Kijkcijfer horror noem ik dat. Oh. Ja, zo erg is dat wel. Dus ja, ook voor hem is dit...
7: Kijkcijfer horror.
1: Ja, rustig.
10: Ja, dus... En, maar wat ik dan ook
7: hoe
10: zit
7: jij 's ochtends als die kijkcijfers binnenkomen? Doe je dan zo, hoe?
10: Horror. Ja,
1: dan zit ze al in dat trainingspak op de stoel te wippen.
10: Nee, ik zit dan wel eens met het Songfestival bijvoorbeeld. Dat was nog zo slecht bekeken. Dan zit ik echt, doe ik het dan echt. Ja.
4: Weet je nog dat wij aan die dagelijkse talkshow gingen beginnen? Of twee keer in de week of zo. Dat we eigenlijk als een heel klein tafeltje zouden gaan zitten. Ja. Weet je dat nog? Ja. Dat hadden ze zo'n heel klein tafeltje neergezet.
1: Ja. Een rond tafeltje.
4: Met vier stoelen zo.
1: Een rond tafeltje. En we zaten boven blokken.
4: Het eerste wat ik deed was dit. Dat was net een kaartclubje. Wat bij elkaar
7: heeft Helene toch aangezeten?
1: Wij... Nou ja, maar kijk, dat is typisch. Dat hebben ze bij RTL ook gehad. Het moet er dan plotseling anders uitzien. Ja. En dan komt iemand van die bouwers... Van die decors, die komt met het idee zo'n klein tafel. Maar ik wil niet zo dicht bij Wilfred Gené zitten.
7: Nee, dat ding is heel ver weg.
4: Zo lullig geweest als we dat gedaan hebben. Dat kleine
1: maar
4: tafel.
1: Wij zijn altijd wel vrij duidelijk of we iets willen of niet.
7: Maar die Jurgen Rijman, die leeft nu, dat las ik. Zij een aardige man, ik heb met hem gewerkt. Maar die leeft nu van inspirational talks, geeft hij. Dan komt hij bij bedrijven en dan gaat hij zeggen, tjaka!
4: Ja.
10: Maar dat is misschien ook beter dan dit. Want hier zit dus blijkbaar niemand op te wachten. En op NPO 3, het heet dan die talkshow, heet het Die Andere Late Night. Dat is ook al een rare titel. En dan wordt dan op NPO 3 ook nog eens tegenover de Oranje Zomer geprogrammeerd. Dan denk ik, ja, wat wil je dan? Denk je nou echt dat daar iemand naar gaat kijken? Nee. Dus totaal mislukt.
7: Dave, de CEO van Odido. Of is het Odido?
11: Odido.
4: Is een vrouw.
11: We hebben hem gezien.
7: Het is een
4: man. Is een man?
11: Is een man. Ja, jullie hebben misschien wel een mailtje van hem gehad. Hij heeft zijn gezicht laten zien. Redelijk laat natuurlijk. Het is toch wel interessant dat het soms niet gaat om wie iets zegt... Of wat er gezegd wordt, maar vooral wie het zegt. Ik denk dat we natuurlijk vanaf het begin af aan al zaten te wachten... op het feit dat de CEO iets van zich zou laten horen. Heeft hij nu gedaan. Hij heeft een reeks video's gemaakt over wat er is gebeurd. Een groot charme-offensief om het vertrouwen terug te winnen. Volgens mij hebben we een korte video over hoe die vertelde... Ja, hoe erg het allemaal is en wat er mis is gegaan.
12: And though I cannot change the past, we can control how we move forward. Therefore, I will make some commitments to you today. We've already implemented security measures to ensure that we align and evolve with the highest standards in cybersecurity. We're implementing process changes, including stricter rules around SIM swap. We're pursuing new cybersecurity accreditations.
7: Ja, Dave, mensen willen gewoon horen of ze hun geld terugkrijgen.
11: Nee, ze krijgen hun geld niet terug. En ik zou toch een paar dingen uit het hele verhaal willen pakken. Sowieso is het natuurlijk een probleem. Niemand kent hem nu. Had hij vanaf dag 1 met zijn gezicht op tv gezeten... hier aan de bar, Pauw en de Wit, weet ik veel... dan komt zo'n boodschap natuurlijk, denk ik, best wel over. Ook heeft hij een aantal dingen gezegd. Wel een hele goede reclameslogan. Hij heeft gezegd, we hebben niets verkeerd gedaan, maar wel fouten gemaakt. Nou, dat is al nog een interessante uitspraak. Dat moet nog maar blijken. Er lopen een aantal onderzoeken naar Odido... hoe die beveiligingsmaatregelen waren. Er is ook één zin, dat staat me ook echt niet aan in dat hele interview. Want hij heeft overal interviews gegeven. Hij heeft gezegd, ja, deze aanval was zo moeilijk, zo geavanceerd. Dat hebben we nog nooit gezien in Nederland. Dat is simpelweg niet waar. De groep die hierachter zit, heeft 48 bedrijven... op eenzelfde manier aangevallen. Dat weten we gewoon. En tot slot heeft hij gezegd, en dat is wel de meest interessante... we willen hier echt van leren en onze kennis delen. Ik hoop dus van harte dat Odido nu aan alle bedrijven... en wie het wil horen gaat vertellen wat er echt gebeurd is. Wel nog wat nare details naar buiten. Zijn familie is ook echt bedreigd door de aanvallers, door die criminelen. Zijn kinderen, dus dat is allemaal verschrikkelijk. Maar ik denk hoe Odido dit aanpakt, de manier met dit soort uitspraken... ja, ik denk dat uiteindelijk de conclusie toch moet worden... we hebben heel veel gedaan en waarschijnlijk toch niet alles op orde. En ik denk dat je nu mocht het naar de maaltijd... nu pas de CEO te kast halen...
7: Ja, waar was die toen inderdaad? Het was toch heel...
11: Vanaf dag 1.
7: Ja, dat kan toch niet? Als je al die paspoortgegevens, al die gegevens op straat gooit... en dan maandenlang niks had horen en dan nu ineens...
1: Nou ja, maar hij had maar één ding, ik wil niet betalen.
7: Nee, want daar gaat het om natuurlijk.
9: Ja, en daar heeft hij ook uitleg over gegeven. En daar kan ik nog steeds best wel inkomen. Ik vind alleen dat hele verhaal eromheen, de conclusies die ze trekken, wij hebben niks verkeerd gedaan, het was allemaal zo geavanceerd, we konden het niet zien aankomen, dat is gewoon simpelweg niet waar. En daar zijn mensen ook gewoon
4: kwaad over. Schadeloos betalingen, schadebetalingen.
9: Ja, wat hij dus zegt in al die video's, zei, joh, we kunnen je wel 10 euro geven, maar daar winnen we je vertrouwen niet mee terug. En wij gaan alles op alles zetten om je vertrouwen terug te winnen.
7: Bij mij werkt dat wel, hoor.
9: Ja, die 10 euro, dat helpt toch?
7: Ja, wel, ja.
10: Het is toch ook juridisch, een beetje juridisch gelul.
9: Dat zie je. Het is gewoon, de juristen hebben vanaf dag 1 de communicatiestrategie bepaald. Ja. En ze hebben ook gezegd, we hebben daarin fouten gemaakt. Ik denk alleen dat door nog eens te benadrukken dat ze eigenlijk er niks aan konden doen, ik denk dat dat gewoon enorm zonde is. En dat ze gewoon veel eerder verantwoordelijkheid hadden moeten nemen.
7: Heb je trouwens nou heel veel geld uitgegeven op veiling?
9: Ja, ik ben heel gevoelig voor veilingen. Echt? In dit geval, ja, ik... Dan zit je daar en dan word je natuurlijk een beetje meegenomen. Ik was met Wilfred op die veiling voor het Rotterdam Gala. 1 keer per jaar door Rotterdamse ondernemers voor Rotterdam. Voor Stichting Rotterdam Mooier Maken. 1 op de 5 kinderen leeft in armoede in Rotterdam. Oh ja. Dat is echt... Dat
7: en die 3 shirts heb jij gekocht.
1: Dat wordt nog veel erger, hè? Want we gaan 10 jaar lang 500 miljoen of miljard aan de NAVO geven. En dan zijn alle sociale voorzieningen naar de kloten in Nederland.
9: Ah, het is natuurlijk verschrikkelijk als je dan dit soort verhalen ook op het podium daar hoort. Hoeveel kinderen, 25.000 kinderen, probleem met warme maaltijden. Nou, toen kwam dat veiling-item voorbij. Ja. Met de shirts van Cruijff, Maradona, Pelé. En Wilfred heeft me een beetje geholpen om wat te bieden. Dus we hebben die shirts gewonnen.
7: Voor hoeveel?
9: En al het geld, ja, dat wil ik, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar het zijn wel hele mooie shirts.
1: En heeft
9: het
1: gaat Wilfred naar nog gezongen?
9: Wat zei je?
1: Heeft hij nog gezongen?
9: Hij heeft gezongen.
1: Ja, you never daar was walk ik wel bang voor.
9: Die had ik nog veel
7: meer. Waarom wil je dat niet zeggen? Je bent... Ja, wel doener, toch?
10: Hoeveel nullen? Hoeveel nullen?
9: 60.000 euro.
10: Wauw.
9: Oh. Gedoneerd voor het...
7: Voor het goede doel, ja. Mooi. Ja. Johan, je noemde het al even, maar er zijn dus Duitsers die hebben uitgerekend, als wij militair onafhankelijk willen worden, dan kost dat 500 miljard.
1: We zijn een beetje afgeknapt op de president van Amerika. Hè? Die wil steeds maar van die NAVO af. En dan komen de stemmen van, we moeten onszelf zo sterk maken dat we hem niet meer nodig hebben. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar nu heeft een commissie weer uitgerekend, dat kan, dat doe je 10 jaar over, maar het kost wel 500 miljard. En dan denk ik, de helft van Nederland die leeft al in armoede, maar het volk moet dat, het hele Europese volk overigens, moet dat opbrengen. En dat gaat ten koste van alle sociale voorzieningen. Dan hebben we dadelijk niks meer. Dan kun je niet eens meer 1 dag in de WW.
7: Nee, maar Arend Jan gaat nu zeggen, we moeten het wel doen, denk ik.
6: Nee, luister, Johan heeft gelijk. Het eerlijke verhaal is, als je meer geld aan defensie uitgeeft, gaat dat onvermijdelijk ten koste van sociale zekerheid en ook onderwijs, omdat dat hele grote posten zijn. Mijn punt is wel, veiligheid is belangrijk. We moeten de Russen tegenhouden. En dat betekent dat we dat toch zullen moeten doen.
1: Dan heb ik geen enkel kind van de school gaat nog tevreden, 's ochtends.
6: Nee, maar zo erg is het niet. Maar het is wel waar dat de verzorgingsstaat verder wordt afgeslankt door die grotere uitgaven voor defensie.
1: Maar is het niet goedkoper om even geduld te hebben tot die Trump vertrokken is? Want dat is een man van 1,5 dag. En dan komt er misschien weer een verstandige man en dan kun je gewoon weer als NAVO verder.
6: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. In Europa hebben we allemaal gekeken naar Trump. We zijn ons allemaal doodgeschrokken. En nu denken we dus, ook als we weer een goede president zouden krijgen, misschien is het gezonder als we onze eigen veiligheid gaan regelen.
1: Oh, dat is altijd gezonder, maar er zit wel een prijskaartje aan.
6: Ja. Zeker, maar gelukkig kunnen we het samen doen met Oekraïne, want Oekraïne is veel beter dan wij in die lange afstandsraketten. Die gaan we nu daarop kopen. Hè? Maar het eerlijke verhaal is wat jij zegt, het gaat ten koste van sociale zekerheid en van onderwijs. En dat is heel jammer.
1: Ja, nou,
6: maar
1: jammer, ik vind het heel pijnlijk dat dus de asielcrisis en de NAVO, dat nu al ten koste gaat van heel veel Nederlanders.
6: Dat is ook zo. Maar ik weet geen andere oplossing, want veiligheid staat ook in de grondwet. Hè. We moeten de burgers ook beschermen.
7: Ja. En waar is de premier? Die was zwemmen. En René, Wilfred heeft net een fotootje gestuurd vanaf de Antillen. We weten waardoor de premier geprikt is. Er is beeld van. Ja,
6: dit.
7: Deze billetjes.
1: Nou, dan heeft hij waarschijnlijk gevraagd en dat beest prikt mij even.
7: Ach, ja.
4: Dit is en wanneer komt hij weer terug?
7: De premier, volgens mij, de komende dagen wel.
4: Ah, ja, lekker man.
1: En dan is het maar weer afwachten wat zijn volgende vakantietrip is, hè?
7: Ja, maar dit is geen vakantie, het is werk, hè? En het is een onderdeel van Nederland, hè? We moeten goed zorgen voor
1: Nederland. Maar dan is hij daar op het juiste moment gekomen. Want het is natuurlijk heel asociaal. Dat zijn gewoon Nederlandse gemeentes. Maar op die Antillen, op het eiland Saba, als daar een noodsituatie is, hebben ze één dag drinkwater. Ze hebben geen medicijnen, ze hebben geen elektriciteit, ze hebben geen water, ze hebben geen... geen energie. Het is één grote chaos. En daar is Nederland verantwoordelijk voor. En er is een commissie discriminatie en racisme. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar die zijn tot de conclusie...
7: Maar die kennen jou wel, denk ik.
1: Ja, maar iedereen kent mij tegenwoordig. Iedereen kent mij. Maar die zijn tot de conclusie gekomen dat er van discriminatie sprake is, omdat de burgers daar niet zo benaderd worden als de burgers in Nederland. Ja. Dat is kwalijk.
7: Dat lijkt me ook kwalijk, ja.
10: Maar vind jij het handig dat hij zo lang, bijvoorbeeld na dat meireces, dat hij dan weer een week weg is? Dat is toch, hij is nu heel lang weg, hè?
1: Ik zou in zijn positie 24 uur hier op de winkel passen.
10: Ja.
7: Ja, maar het is normaal als een nieuwe staatshoofd er is, of een nieuwe bewindspersoon. Dat
1: Rutte is na 3 jaar voor het eerst daarheen gegaan.
7: Ja.
1: Ja. En hij na 3 dagen. Ja. Ja.
10: Waarom doet hij dat ook niet in het meireces? Ze hebben zo vaak recessen daar. Ze hebben nog meer vakantie dan de schoolvakanties. Dat is echt waar, hoor.
7: Ja, maar ik ben nu even geen politiek.
10: Oké, dat is waar.
7: Ja, nee, dat is even andere. Ik moet dan nu bijvoorbeeld aan René vragen. René, vond jij het ook de slechtste VAR-beslissing ooit in Schotland?
4: Nou, nee, maar ik bedoel... Ik zeg het al, kijk, die VAR, daar komen we niet meer vanaf. Dus op zich is dat niet zo erg.
7: Nee.
4: Maar die VAR gaat nu gewoon wedstrijden en kampioenschappen gaan ze, zeg maar... En dat is dus, dat is slecht. Want net als bij dit ook, hè...
7: Dat, Celtic moest winnen.
4: Ja, maar maar het is zo slecht. Dit is van zijn levensdagen geen end. Zijn hand zit erbij, maar krijgt die bal gewoon op zijn kop. En die man loopt naar de kant, die kijkt één keer, die geeft een strafschop. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Kijk, ik heb het idee dat die VAR nu met een soort van vergrootglas zit te kijken om een fout van de scheidsrechter te ontdekken. En dat moet je niet doen.
7: Nee, en dan op zo'n cruciaal moment...
4: Je moet die scheidsrechter ondersteunen. Maar je moet niet gaan kijken van waar gaat die scheidsrechter de fout in. Dat moet je niet doen.
7: Nee, want bij Hearts, die kunnen de titel pakken.
4: Ja.
7: Maar die moeten dan nu door tegen Celtic.
4: Ja. Normaal was het 3 punten geweest, nu is het 1 punt.
7: Ja, dus dit is misschien wel de VAR-beslissing van de eeuw.
4: Ja. Nou ja, ook met die laatst bij West Ham ook natuurlijk.
7: Ja,
4: hè?
7: Ja, voor die schot dus wel, ja. Maar dat kan toch niet?
4: Nee, dat kan ook niet.
7: Heb je dan een nieuwe trainer eigenlijk bij Sparta?
9: Nee, we hebben nog geen nieuwe trainer. Er wordt hard aan gewerkt en, wat ik vorig jaar ook al zei, meerdere kandidaten. Wat wel leuk is trouwens, op het WK gaan we ook wel zien wat die VAR daar gaat doen. Dat wordt het meest technologische wereldkampioenschap ooit. Ze gaan ook zomaar allemaal 3D-avatars maken van die spelers, zodat ze nog betere VAR-beslissingen gaan nemen. Dus het wordt wel interessant om te kijken of het WK... Ja,
7: je wil gewoon echt niet vertellen
9: wordt.
7: Wie de trainer van Sparta
9: wordt. Ik heb het ook niet. Het hele verhaal is dat ik moet vertellen... Ja, we zijn in gesprek met meerdere mensen, dus dan wordt het...
7: Maar als commissaris word je er wel bij betrokken?
9: Ja, ja, tuurlijk. Je kijkt mee in het proces van hoe gaat dat en wordt dat allemaal op tijd. Maar goed, die urgentie is er bij de directie echt wel.
4: Ah, jongen, maak het niet te moeilijk, joh. Pak lekker die trainer van Excelsior. Maak het niet te moeilijk. Weet je,
9: Gerard kijkt, dat weet ik. Dus
4: Simonus? Of die wil niet. Nee. Die wil niet.
9: Nou ja, ik heb die gesprekken niet. Ik ben oprecht, die directiegesprekken, die voer ik niet. Ik heb geen idee. Ik heb Paul Simonus nooit ontmoet.
1: Ja, maar Simonus,
9: dus daar worden we ook niet bij betrokken in die gesprekken, hoor, inhoudelijk. Dat is oprecht...
1: Die heeft gewerkt in de Bundesliga. En dan heb je andere salarissen. Die denk ik, ga niet terug naar Nederland.
4: Nee, plus dat Sparta natuurlijk ook geen gemakkelijk clubje is, Johan. Want als het tegen zit, speel je tegen degradatie.
1: Ja.
9: Ik vind de laatste jaren zijn we natuurlijk redelijk stabiel. En is dat gelukt om dat af te wenden?
1: Nou,
9: en dan gaan we natuurlijk wel voor
1: het toeval zijn, maar sinds jij daar een functie hebt, zijn ze niet meer
9: ik ben blij dat iemand het...
4: Maar jij weet zelf...
9: Nee,
4: als je een jaar hebt waar het in een beetje tegen zit...
9: Natuurlijk. En dan verandert veel in zo'n selectie. En dat is bij een kleinere club als Sparta altijd.
4: Maar die jongen van Excelsior hebben het hartstikke goed gedaan, man, daar.
1: Jawel, maar het is ook niet netjes om van een plaatselijke andere club de trainer weg te kapen.
4: Nee, maar dan weet je niet wat hij kan betalen.
1: Ja,
4: snap je wat ik bedoel? Kijk, zij kunnen meer betalen als Excelsior. Dus weet je in ieder geval dat die vooruitgang heeft dan.
7: Hey, zijn er nou echt mensen die hun paspoort...
9: Jazeker.
7: Uploaden naar een porno-site?
9: Ja, je ziet steeds meer websites die willen natuurlijk weten... ben jij boven de 18, ja of nee? Soms om te kijken of je wel echt bestaat. En soms uit angst voor Europese wetgeving dat ze een boete krijgen. Want ja, ze moeten natuurlijk bewijzen dat er geen kinderen... of de verkeerde leeftijd op zo'n website zitten. Dus steeds meer websites vragen dat. Maar ja, die paspoorten lekken natuurlijk massaal uit. Het is natuurlijk interessant dat we met z'n allen heel boos zijn om DigiD... en dat onze gegevens naar Amerika gaan. Maar we geven aan allerlei Amerikaanse platformen... scannen we onze paspoorten in. En die lekken regelmatig uit wat weer leidt tot identiteitsfraude... Dat is echt een van de grootste problemen in digitale veiligheid. Want als, ja, als iemand je identiteit steelt, daar kan je jarenlang last van hebben. Het is alsof jouw gezicht op opsporing verzocht wordt getoond. Ja, en jij bent het niet, ja, daar kan je jarenlang last van hebben.
7: Maar als je dan porno wil kijken en je moet eens je paspoort laten zien, ja, dan zijn er blijkbaar mensen.
9: Dat zou ik ook even niet doen. Dat is ook echt het advies. Scan nooit je paspoort in. Kijk, als je echt financiële diensten gaat doen online en crypto gaat beleggen, dan mogen ze erom vragen, maar verder niet. En er is gewoon een app voor, de Kopie ID-app. Die kan iedereen gewoon downloaden. Als je daarmee je paspoort scant, kan je gelijk al die velden weghalen dat ze niet kunnen herkennen. Watermerk erop. Dus alsjeblieft, upload niet zomaar je paspoort ergens naartoe. 3000 mensen al vorig jaar die slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude.
10: Maar dat is wel een goede tip, want hoe heet die app? Want dat
9: Kopie ID.
10: Oké.
9: En dus kun je hem daarmee. En je kan
1: dat
9: ook een watermerk toevoegen.
10: Nee, ik heb geen idee.
7: Maar als jij op die porno-sites

0: kip in gegaan, hè?
1: Ja.
2: Sneu, man.
1: Die documentaire, ja. Gisteren
2: super
1: was er een
2: sneu.
1: Documentaire, Pretpark Henny heette het. Het was op NPO 2 te zien. Nou, ik vond het fascinerend. Het was echt ongelooflijk. Je zag het vanaf het begin af aan. Zag je, dit gaat gewoon niet goed komen. Hier gaat hij complete mis. Ik vond echt...
3: Hij deed alles zelf.
1: Hey, alles zelf.
3: En dan wilde hij ook ronde frikandelletjes. Ja, maar geweldig gezellig. Ja.
4: Ik ben directie. Ik heb geen diploma's. Dus dat is wel vechten. En mijn dochter kwam thuis. Papa, je hebt dyslexie. Ik zei, wat is dat dan? Ik kan ook niet schrijven, lezen. Ik heb nog nooit een boek gelezen.
3: Ja.
4: Ik ben er trots op dat ik in mijn leven 2.500 man werkgelegenheid en geschept heb. Daar ben ik trots op. En dat vind ik mooi. Soms, waar ik nu mee bezig ben, ja, dat vind ik dit niet. Dit vind ik super. Dat ik dat zie. En ik ben helemaal geen kok. Dus ja.
3: Nee, dat zien we, dat ik geen kok heb.
0: Het is wel aantrekkelijk om een keer een middagje bij Henny te gaan eten. Dat zo
3: ja, dat krijg je natuurlijk.
5: Maar ik kan me nog zo goed herinneren, die eerste documentaire over hem.
1: Ja.
5: Vond ik ook geweldig dat hij in een hele lege hal staat. En toen ging hij vertellen wat hij ermee ging doen. Daar komen caravans.
1: Ja.
5: Daar hebben ze ook glas van de regen meer. Dan staan ze gewoon binnen. En daar had hij... Kluk-kluk-tenten had hij ook nog eens zo.
1: Ja.
5: En toen zat ik naar die man te luisteren. Ik dacht, wat is dit allemaal, joh? Ja. Maar dat is goed, was zo goed toen, joh.
0: Ja, maar die man die heeft ooit in Duitsland die kerncentrale.
3: Kalkar.
0: En dat was ook een pretpark. Hij heeft in zo'n hele grote camping in het dorp Oranje... heeft hij allemaal asielzoekers ingezet.
1: Ja.
0: Heeft hij goud aan verdiend.
3: En dat Preston Palace, dat vind ik echt geweldig. Ben je daar wel eens geweest, René?
5: In
3: Preston Palace.
0: Almelo.
3: Ja, dat is een oud ziekenhuis. Ja. Daar staan overal bakken huzarensalade die je ook wel scheppen. Heerlijk, dat vind ik al geweldig. Ja. En onbeperkt drinken.
1: Ja. Nee, dus hij was heel succesvol, heeft daar ook heel veel geld mee.
5: Was ook van hem?
3: Heeft een manager heeft toen van hem gekocht.
0: Hij had een eigen helikopter, hè, waar hij zich mee verplaatste. Ja. Die rare toren daar tussen Meppel...
5: En Zwolle.
0: En Zwolle, waar een hotel in zit, was ook van hem.
5: Een soort watertoren of zo.
0: Denk ik.
1: Ja, klopt.
5: Ja, met een restaurant eraan.
0: Ja.
5: Want dat was ook toen in die documentaire, die watertoren met dat restaurant eraan. Die ook allemaal... Maar hij was wel een leuke man.
0: Ja. Het is ook een leuke man.
5: Ja. Leuke man.
0: En hij heeft heel veel succes gehad met zaken doen. En nu is hij gestruikeld.
3: En dan op het einde... Vond ik zo mooi. Dan gaat hij met zijn kleinkinderen dat park in. En dan zijn dat eigenlijk de enige bezoekers. Dat is ook wel heel... opa heeft de centjes op.
1: Oh, dat vond ik zo. Dat zei eigenlijk alles. Opa heeft de centjes op. En dan eindigt die documentaire op. En dat is het. Hij is alles kwijt. Het is nu verkocht aan een andere investeerder. Die gaat
0: Wim Delen.
1: Ja.
3: Die wil dan spelen met Belen. Gaat hij openen. Ja. Dat klinkt ook een beetje gek.
1: Maar het is echt een aanrader. Op NPO Start kun je hem nog wel zien. Die
3: maar hij zat inderdaad ook in die asielzoekerscentra. Misschien. Er moeten nog 8000 plekken gevonden worden deze zomer. Dus
5: Kluk-kluk tenten. Kluk-kluk tenten.
0: Nou, nee, ze zaten dat in dat dorp Oranje. Daar hadden ze paddenstoelen. Daar woonden die mensen in.
5: Ja.
3: Echt waar, ja?
0: Ja. En daar is toen die ellende ontstaan dat Klaas Dijkhoff in zo'n auto met chauffeur zat... dat zo'n vrouw voor die auto stond.
5: Die grote BMW.
3: Dikke BMW.
0: Die werd weggetrokken door zo'n agent en dat mens brak haar arm.
3: Ja. Maar die 8000 plekken, als je ziet dat het nu al in Loosdrecht zo
0: is. Nee, maar 8000 plekken, dat betekent oorlog. Dan krijg je een binnenlandse oorlog hier.
5: Nee, joh.
0: Ja, natuurlijk.
5: Geen oorlog, man. Wat zijn dat nou voor grote woorden? Oorlog.
0: Hoe wou je het noemen wat er nou in Loosdrecht gebeurt?
5: Ja, dat zijn relschoppers.
0: Ja, maar dat krijg je dus nu.
5: Die relschoppers gaan ook naar Doetinchem en Enschede. Ja,
0: maar 70 mensen hebben al deze rellen. Dan moet je eens 8000 mensen wegzetten, wat dat voor een ellende geeft. En dan hebben we zo'n burgemeester van Doetinchem... die slaafs luistert wat ze in Den Haag ook zeggen. Hij voert het uit.
3: Ja,
0: en die dan nog eventjes speecht op de radio... dat wij mensen die tegen asielzoekers zijn en die rellen veroorzaken... moeten aanspreken erop. Maar ik ga niet mijn medeburgers heropvoeden.
3: Hij is dan bij de Vereniging Nederlandse Gemeente... gaat hij over het asielclubje. En hij deed inderdaad een oproep, René. Als je een relschopper kent, dan moet je hem aanspreken.
6: Wat mij echt zelf heel erg bezighoudt is de grote groep de zwijgende Nederlander... die dit eigenlijk vreselijk vindt, maar niks zegt. Ik denk dat we ook op het punt zijn beland dat ook die groep zich moet uitspreken.
7: Van, wat voor manier dan?
6: Nou, wij zien allemaal de beelden. Sommige mensen zitten met gezichtsbedekking, maar niet iedereen. Als je iemand herkent van het werk of vanuit de buurt of vanuit de volleybalvereniging... zeg even, wat ben je dan mee bezig? Is dat nou normaal? Is dat het land waarin we willen leven? Prima dat je gaat demonstreren of dat je het niet mee eens bent. Gaan we over in gesprek.

0: dit gaan we niet doen.
1: Die man die realiseert zich niet, die grote groep zwijgende Nederlanders die niks zegt. Ik denk dat het grootste deel van die groep tegen asiel is. Dus die zullen die mensen er niet op aanspreken.
2: Ja, maar het is wel verwarrend. Er zijn ook verschillende peilingen. RTL Nieuws, weet je. En dan weet die Gijs Rademaker, die zegt dan weer... ja, eigenlijk het overgrote deel van Nederland wil wel asielzoekers opvangen. Dan zijn er ook weer peilingen die tegenovergestelde beweren. Het gaat alle kanten op.
3: Ja, maar wat mij opvalt is dat het op televisie, ook bij Eva Jinek... toen Henry Bontebal er zat die avond deze week. Ja.
1: Nou, die is ook wel een beetje in de war, hè, die Bontebal. Ja, die is nu al helemaal in de stress, want die lult ook eens een kip zonder kop.
3: Ja, die ging ook zeggen, ja, je moet al naar het gemeentehuis.
4: Het leek wel of dat hij niet goed voorbereid was, joh.
3: Ja,
4: ik had zo het idee, die was gewoon vanuit de camping daar gaan zitten en denk, nou, kijk,
3: ik heb
4: me wel, ja.
1: Hij wist er geen raad mee, maar er zat zo'n man uit Loosdrecht en die was hem eigenlijk de baas met de argumenten.
4: Ja, maar niet goed. Hij was niet goed voorbereid.
2: En Jort Kelders, die was even hard, hè? Die pakte hem even aan.
3: Ja, maar wat me dus opvalt over dit... Het gaat op televisie, hè, dus bij zo'n Invihinek gaat het dan om. En die Henry die gaat dan een beetje wazig antwoorden. Maar wat iedereen natuurlijk op wacht is, wat gaat er nou concreet gebeuren? En dat wordt dan door Den Haag, dat blijft maar gelul. Ja.
2: Maar jij vond het niks, die Boekenstein, want, of die Bontebal. Die Bontebal. Want die Boekenstein, die vindt namelijk een geweldige vent.
5: Dat is Floriaans. Ja. Luister eens. Migratie, we kunnen het niet goed oplossen. Dat is het eerlijke verhaal. De grenzen zijn open. Ja. Europa gaat ons ook maar een klein... We gaan stapje voor stapje vooruit. Zeg dat dan ook tegen de burgers. Ja. Beloof geen gouden bergen.
3: Nee, precies.
5: En we gaan nog heel veel shit krijgen. Dat is het eerlijke verhaal.
1: Nou, maar Arjan, die Henry Bontebal... dat was een verademing, een beschaafde man in de Kamer. Ja. Die heeft heel snel carrière gemaakt. En die ging zich te redden van Nederland voelen. He, die was ook voor dit kabinet, dat minderheidskabinet. En die is er nu al achter dat het niets wordt, dat het een verloren zaak is. En de stress straalt van zijn kop af.
5: Is ook zo.
1: Hij heeft het helemaal niet meer onder controle.
5: Maar Johan, jij en ik, wij verlangen niet terug naar mevrouw Faber. He? Dus we moeten maar een beetje netjes met Jette omgaan.
1: Jawel, maar mevrouw Faber, daar had ik niets mee. Maar met dit minderheidskabinet die door de oppositie vermorzeld wordt... heb ik ook niks mee. Ik vind het naïef en ik vind het zelfoverschatting.
5: Nou, het probleem is, het gaat niet goed met het kabinet. Het is volstrekt duidelijk, het loopt overal vast. Maar laten we dan, als we dan nieuwe verkiezingen straks krijgen... laten we dan het midden meer kans geven. Want we hebben bestuurders nodig die stapje voor stapje...
2: Ja, maar Bontebal is het midden. Ja.
1: Het resultaat van deze situatie is dat GroenLinks bij Van de Arbeid bij nieuwe verkiezingen de allergrootste partij wordt.
2: Ja? Premier Klaver.
5: Dat hoop ik niet.
1: Ik zal het waarschijnlijk niet tegen kunnen houden.
2: Nee. Maar je gaat wel je best doen, Nick. Je gaat wel je best
1: doen. Ik heb niks tegen die Klaver, maar ik ben het alleen niet eens met zijn visie. Nee.
2: Hm. Ja. Hey, als je nou een WK voetbal moet spelen... Ja. En je bent dan in de rust en er komt deze verslaggever met een microfoon naar je toe. Is dat dan fijn?
4: Ja, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin, want daar heeft niemand trek in. We hebben het een keer geprobeerd, volgens mij, in de keukenkampioendivisie... kreeg je elke keer de assistent-trainer aan het woord. En die zegt ook niks.
2: Nee.
4: Moet je niet willen. Maar wat je ook niet moet willen, is 3 artiesten in de rust. Moet je ook niet willen.
2: Nee, even Madonna.
4: Nee, maar weet je wat het is? Wij doen dat bij dat American Football. Ja. Maar dat zijn iets te dikke mannen met een helm op die tegen elkaar aanlopen. Dan heb je wel in de rust iets nodig om het een beetje op te vrolijken.
2: Ja. Daar kan ik baan
4: maar, ja. Maar voetbal is gewoon een mooie sport. Ja. Voetbal is een mooie sport. En als de eerste helft afgelopen is van de finale... zitten wij maar één ding thuis, de liefhebbers. Wij zijn liefhebbers. Amerikanen zijn geen liefhebbers, hè. Die zijn liefhebbers van Beyoncé. Maar dan zitten wij maar op één ding te hopen... laat die tweede helft zo snel mogelijk weer beginnen. Dan ga je toch niet naar een halftime show van een half uur zitten kijken? Heeft toch niemand zin
2: maar
4: in,
2: ik denk dat de enige reden is dat Tina gaat kijken in die finale.
3: Nee, zeker niet. Ik ben wel gek op voetballen, hoor. Ik volg dat allemaal.
1: Ja, maar we moeten er wel rekening mee houden. De beelden worden steeds duurder. En die tv-maatschappijen die zeggen... dan willen wij ook wat content hebben. Die willen dan even de rust met iemand kunnen praten. Die trainers hebben het nog tegen kunnen houden. Maar de tijd komt dat er in de kleedkamer... maar in de rust ook camera's staan. Dat krijg je gewoon, want de televisiemaatschappijen... kunnen het anders niet meer ophoesten.
3: En ze hebben natuurlijk ook, dat zie je nu ook... die rechten van het WK-voetbal zijn nog helemaal niet in China... en in India verkocht.
2: Nee.
3: Nee, dus daar is ook nog wel een groot probleem.
2: Maar die doen ook niet mee, toch? Dus dat is...
3: Nee, die doen niet mee. Er zijn dus 3 redenen voor. Ze doen niet mee, waardoor dus die Infantino die rechten niet verkocht krijgt. En het is zo dat de tijdzone natuurlijk heel lastig is... omdat dat in de VS en Canada... Mexico is. En En omdat er concurrentie heeft van social media. Dus al die jongeren die zitten steeds meer op TikTok, die willen allemaal fragmenten zien. Dus dat de lineaire televisie.
1: Ja, maar er zijn wel landen die wel die rekening kunnen betalen.
3: Ja, ja daarom, en daarom moet het. Ja. Daarom, want het gaat echt om 300 miljoen. Hè. Het is nu al veel minder.
2: Het is tijd voor onze halftime show.
3: Ja, oh.
2: Ja, het is tijd voor onze halftime show. Maar straks nog even één keer alles geven, hè, Johan?
1: Ja, maar we gaan nu even aan onze sponsors die wij zeer respecteren.
2: Ja, zeer respecteren. Graag tot zo. Tweede deel. Tot zo.
0: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Laatste deel van Vandaag is Zij van vanavond. Met de prachtige badjassen. Ja, die zijn mooi, ja. Hè? Ja. Heb je al ingepakt eigenlijk voor Curaçao, Tina?
3: Nee, ik heb nog niet ingepakt, maar ik heb wel alles al klaar liggen. Ja. Ja, dus ik weet wel, ik doe dat binnen een half uurtje. Maar ik heb alles al, ik weet al wat ik meeneem. Ja, zeker.
2: Ik heb gehoord dat je dit pak in... Ja.
1: Maar die heb je in alle kleuren, hè?
3: Ja, die heb ik in drie kleuren.
1: Waren die in de aanbieding of zo?
3: Ja, die waren in de aanbieding. Ja. Dit weekend hadden ze 30% korting. Dus nou, ik heb drie kleuren.
2: Het Piet Kerkhof, of wat is dit?
3: Dit is van een...
1: Een loesje site uit China.
3: Nee, dit is van een merk, maar ik zal geen merk noemen, want dat mag niet. Op commerciële televisie, maar van een merk waar ik Nicolette Kluiver reclame voor.
1: Ja, Zeeman.
3: Zoiets. Nicolette
2: Kluiver. Maar is het van plastic dan? Of is het,
3: nee, het is travelstof. Dus het kreukt ook niet. Dus nou,
1: het staat je hartstikke leuk, Tina.
3: Nou, dankjewel. Ja.
2: En jullie al ingepakt, Johan? Want ik bedoel...
1: Ja, ik heb een hoop overhemden in de koffer gegooid. En, ja, ik doe daar niet zo moeilijk over inpakken. Hoezo inpakken?
2: Nou ja, dat is handig dat je gaat 2 weken weg.
1: Ja, 2 weken weg, ja. Nou ja, je moet genoeg schone onderbroeken hebben.
2: Maar gaan we jou in korte broek zien ook?
1: Nou, misschien wel in mijn blote kont. Ja. Dat doe ik niet moeilijk over.
2: De vraag is of we dat willen natuurlijk. Jij
4: ja, tuurlijk.
1: Sla je zo half. Op je oren met die grote joekel van mij.
2: Ja. Ja. Ja, dat heeft Jet ook gezien, hè? Ja. Hey, even, want hij gaat naar Curaçao, maar dan moet je ook met je telefoon moet je allemaal dingen doen, hè? Als je daar wel internet
7: hebt. Nou, er wordt altijd zoveel angst gezaaid naar iedereen van pas nou op als je op vakantie gaat met wifi, dat je er allemaal niet op mag en zo. Dat is voor gewoon iedereen is gewoon prima. Je kan gewoon wifi gebruiken. Als je een tonnetje moet overmaken, Johan, daar ergens, doe het al wel via je bankieren-app op je telefoon. Dat is vaak gewoon het beste als je een gewoon telefoon hebt die gewoon up-to-date is. Ja. Kan je gewoon in het bankieren. Wifi gebruiken is gewoon prima. Alles op de date houden, dan komt het
2: helemaal. Maar moet hij een e-sim op zijn telefoon?
1: Ja, maar nou, dat heb ik al. We hebben die meisjes van productie allemaal geregeld.
7: Dat zou kunnen, ja. Wat is dat? Een digitale simkaart. Dus die kan je, zeg maar, dan kun je ook een tweede nummer vaak toevoegen. En die is vaak goedkoper. Of dan kan je goedkoper bellen of sms'en. Dus dat is op zich handig om aan te raden.
1: Ik weet er allemaal niets van. Het is in ieder geval zo. Ik ben al blij dat je dezelfde elektriciteit hebt. Dat je gewoon je snoertjes mee kunt nemen en zo.
7: En verder kom je helemaal goed. Lekker op de date houden. Bankieren app. Klopt.
2: Ja, prima. En nu het toch bij jou zijn, Dave, want er wordt wel...
4: Ga jij zelf ook?
7: Ja, ik ga ze ook, ja.
2: Hij gaat heel lang.
4: Heb jij niet, als jij... dat heb jij natuurlijk overal waar je komt, dat mensen gaan zeiken over... Hey Dave, ik heb met die telefoon van kijk jij nou eens of ik dat goed doe. Dan word ik toch helemaal gek, man. Dave geeft ze hier op pleur, lijkt heel
7: veel. Ja, je bent wel eens wat computerhulpdienst. Maar ja, goed, daarom zit je hier ook. Dus op zich probeer ik altijd gewoon te antwoorden. Nee, maar soms, je krijgt natuurlijk ook de meest bizarre mensen. Denken natuurlijk vaak dat ze gehackt zijn, terwijl er in principe niet zoveel aan de hand is. Of mijn printer maakt een raar geluid, zal iemand erin zitten? Het goed. Ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden, maar soms komt er wel veel...
1: Ik was vroeger als voetballer met dokter Strikker daar... en die vond dat zo erg. Die zei, overal waar ik kom, laten ze hun broek zakken... want ze hebben allemaal wat aan de enkel, aan de knie, aan de lies. Ze zeggen, ik kan nooit ergens koffie drinken. Er is er altijd een die zijn broek laat zakken.
7: Ja, dan is dit toch beter, dan ik gewoon iemand zijn telefoon in mijn handen gedrukt.
4: Ik heb die commercials voor Vodafone gedaan... Toen was ik met Wim Kieft op op audiëntie bij de grote man van Vodafone. En die man ging ons uitleggen dat alles wat wij dan de komende weken zouden zeggen zou ook beursgevoelig kunnen zijn. Dus je kan niet zomaar zeggen iets over Vodafone, want je bent dan uithangbord even.
7: Ja.
4: En toen had ik met batterij uit mijn telefoon gedaan. En toen zei ik tegen die man, ik zeg, maar daar heb je het erover, maar hij doet het nu niet meer. Ja. Heb ik hem gegeven aan hem.
2: En hij is anderhalf uur geweest, joh. Het is die beetje geweest om hem aan te krijgen. Toen geef ik de hand in mijn telefoon. Hij zit geen batterij in. We hebben niet helemaal opgedaan.
4: Dat was goed, man. Daar. Maar die man ging een verhaal vertellen. Die Kief zat ook te luisteren. Dat wij echt op dit moment zeg maar voor beursdingen en echt uit moesten kijken wat we over Vodafone gingen zeggen. En zo, oh, lieve man, lieve man.
2: Ja. Weet je ook even uit moet kijken? Johanna van Loenen.
1: Ja, maar ik vind dat het Elsevier wel erg streng geweest is. Die heeft per ongeluk een verkeerde column ingestuurd. Dat kan je gebeuren, die 2 jaar geleden al in Parool gestaan had. En dan zijn er van die mensen van
4: kan niet gebeuren toch, Johan?
1: Ja, maar het kan een vergissing zijn. Het kan een vergissing zijn, maar hij wordt nu als een of andere loesje scharrelaar wordt hij dus weggezet. Hij is meteen ontslagen daar en zo.
2: Ja, hij zegt zelf, want we hebben hem vanmiddag even gebeld. Hij zegt zelf, ik ken nog steeds een hele goede verstandhouding met Hella Huurk. Dat is de hoofdredacteur van EW, Elsevier. En hij zegt, ja, ik dacht dat die column niet geplaatst was in Parool. Dus hij zat in mijn archief. En nu, ja, nou kan er vandaag ook weer dat hij heeft hier een mop verteld over, of een grap, een verhaal van een vriend van hem over poep. Met een poepzakje, kan je het nog herinneren?
1: Ja.
2: Maar dat was een 1-op-1 kwam uit de Graham Norton Show.
5: Ja, maar luister eens. Jona is een ongelooflijke creatieve, intelligente...
1: Ja, zeker.
5: En die schrijft 3 columns per week. Nou, wij weten hoe zwaar dat is. Daar laat hij ontzettend zijn creativiteit zien. Ja. Ik vind het een aanwinst voor de talkshows. Als iemand een oude column recycelt, heb ik vast ook wel eens gedaan door in mijn leven. Dan ben ik ook een slechte man.
2: Ja.
5: Ik ben voor Jona.
2: En ik vind hem een aardig gozer, hè?
1: Ja, ik had het ook door de vingers gezien als een vergissing. Zo kun je het ook oplossen. Maar zo'n mevrouw bij Elsevier, die heeft natuurlijk de journalistieke code. Dat is heilig.
2: Ja.
1: En dat kan niet.
2: Ja, maar als jij dik geld betaalt voor een column, wil je wel een nieuw stukje.
4: Ja, maar ik heb hier ook wel eens geroepen dat van de kerkhofjes het duidelijke bewijs zijn dat 2 niet meer weten als 1. En dat werd ook door de wereld door iedereen. Wie is van Theo Maassen?
2: Ja, ja.
4: Wie is van Theo Maassen? Maar ik vond hem zelf heel leuk.
2: Moet kunnen. Maar jij bent ook fan van Jona, hè? Enorme fan, Tina.
3: Ik ben zeker wel fan van hem. Maar ik ging wel door het gedoe vandaag ging ik eventjes op zijn LinkedIn kijken. En daar staat er dan wel huiseconoom van Pauw en de Witte. En denk ik, nou, huiseconoom. Ja. Het is wel een beetje... Die hebben helemaal geen huiseconoom.
4: Hij is wel blij.
3: Hij is wel blij.
4: Hij is wel blij mee.
1: Maar hij is enthousiast en hij is fris en fruitig.
3: Nee, hij is hartstikke leuk.
1: En een beetje eigenwijs en lang van stof.
3: Ja.
2: Ja.
3: En ja... En ietsjes minder blaaskakerig.
2: Blaaskaak, ja?
3: Nou, als je huiseconoom... Ja, okay. Denk ik, Martin Visser zit daar ook. Die kan het ook heel goed.
2: We hebben morgen hier ene Mandy zitten, maar die komt van jou af, geloof ik, hè?
3: Nee, ja, van Audiohuis.
4: Wie is Mandy?
1: Mandy, nee, dat is mijn baas van de podcast.
3: Ja. Ja.
1: Van de Telegraaf is die, de afdeling podcasten.
2: Ik heb geen idee,
1: Die heeft vroeger bij Talpa gewerkt.
4: Maar wat komt die doen?
2: Is zij leuk?
3: Ja, zij is leuk.
1: Nou, die heeft een boek geschreven. Die is op haar 48e of 52e moeder geworden voor het eerst. Ja. En daar heeft ze een boek over geschreven.
3: Over haar leven. Ik was bij de boekpresentatie overigens.
2: Dus jij zegt een aardige vrouw. 1,5 miljoen
3: heel aardig.
1: Aardige vrouw.
3: Ja, heel aardig. En ze heeft ook een hele mooie stem. Anders dan ik. Ze heeft een hele mooie stem.
1: Nou, dan moest ze naar de Eurovisie Songfestival.
2: Jij zegt morgen 1,5 miljoen kijkers voor ons. Mandy gaat het omhoog trekken, hè?
3: Nou, je hebt morgen wel even tot hier tegenover je. Dus dat wordt een
1: beetje... Wie hebben we tegenover?
3: Even tot hier. Want zaterdag is de finale van het Songfestival.
1: Dat vind ik een erg goed pop.
3: Ja, daarom.
1: Ja.
3: Dus dat wordt
2: kunnen we hebben, hoor, Johan.
3: Maar de kijkcijfers gaan goed, hè? Het gaat hartstikke goed.
2: Oké, mooi. Dankjewel dat je er was. Jullie ook bedankt. Ik vond het erg leuk vanavond. En morgen dus ook met Helene en Raymond. Dus het wordt hartstikke gezellig.

0: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen.

0: 3 minuutjes voor 1:30. Deze vrijdag de 15e van de 5e. Luister naar een uitzending hier van de Zender Brescia en Janneke. Dat een beetje goed is zo in de spraak en de muziek natuurlijk. We gaan de plaat ook even terug voor Pieter met Anna. Ook even voor Lady Minus natuurlijk. Ook even voor Martin en Patricia. Ook even voor Peter en Johanna natuurlijk. Ook even voor Maarten en Robert. Een plaatje is gelukkig een speciaal die kan op, hè. Ook even voor Cor en Sandra. Plaatjes gaan ook in die kan op vandaag. Voor Anneke en Herbert. Blij dat jullie weer veilig thuis zijn, hè? Ook even voor Studio De Olifant. Pleiders gaan ook in die kant op natuurlijk. Ook even voor mijn grote vriend daar in Musselkanaal. En ik kraak een beetje, heb ik het idee, hè? Maar beetje inslag hier op de microfoon vandaag. Straks wel even naar kijken wat dat is, hè. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hij kraakt een beetje. Ja, dan ga ik nog even een verzoekje binnen van Dubox natuurlijk. Die lekker op vakantie is daar in Zeeland. Ook even de plaatjes voor de huisgenootjes aan die kant.

eens een moedplaatje daarin van Queen. Die zoeken nog wel een mob hier, Roy. Die komt wel dik in orde. Ook even voor onze Amstel FM, oftewel onze grote... Ja, zo hé. Zo, ik moet niet te veel praten vandaag, hè, met die storing in mijn hoofd. Want dat gaat helemaal mis, hè. Hai, ik wil op. Ook even voor de grote zoon FM, Elroy Pleijs, ga ook in die kant op. Je spreekt me hier nog wel, hè. Jongen. We gaan ook gauw verder hier met muziek, want ik heb een beste kraak en een storing in mijn spraak zitten vragen. Tot van de vlijtjes zijn speciaal voor Roy natuurlijk en de huisgenootjes. Luister maar even goed naar het plaatje. Queen zoekt nog geen mob hier en we gaan gauw verder hier met muziek. We gaan plaat nog even te ronden voor Hans en Monique. Hoi! Het is meer ruis dan kraak. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, Roy, hè. Nou is het over, hè. Nou, we hadden eventjes een kleine stoelzender op de dinges. Ja. Ik denk dat het stof was, Roy, hè. Greta, nog even bedankt voor het berichtje.

gaan ook verder hier met muziek. Dit is Radio Brescia en met Janneke. Dat wordt helemaal niks zo, hè, met die microfoon. Hoi. Wonderplekjes zijn speciaal voor de vakantiegangers daar in Zeeland. Komt even vanaf deze kant, hè. Jongen, jongen. Goed, ik ga mijn muziek draaien, hè, want er komt alleen maar onzin uit hier. Goed, dit is Brescia met Jan en een goede middag. Komt-ie dan, hè, voor de vakantiegangers, hè.

We zijn

makkelijk geweest. Veel tranen gehuild, even geen feest, de weg even kwijt.

klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Hey, even snel voordat je podcast start. Waar de avondvierdaagse voor kinderen één groot wandelfeest is, is het voor ouders...
1: Ik wil als dino!
0: Al een sport op zich om aan de start te verschijnen. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl/aandewandel de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar de podcast.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
5: We zijn weer bezig met een
6: jij nieuwe... Jij komt ook niet uit Loosdrecht.
7: Nee, ik kom niet uit Loosdrecht. Nee.
6: En dan mag je dan wel binnenkomen.
7: Ja, ik moet daar mijn journalistieke plicht...
6: Strenge grenscontroles, hè? Nou, uit de grenzen kan niet, maar Loosdrecht-grenzen...
7: Heel veel politie.
8: Ja, voor de mensen die nu inschakelen, we zijn alvast begonnen.
7: Oh, ja, met de redactievergadering.
8: Hein Keizer die was deze week in Loosdrecht.
7: Ja, zeker.
8: Al waar het niet heel rustig bleef.
7: Nee. Ja, het was daar wel... Gekhuis.
8: Zo, hoe sta jij in dat hele asieldebat?
7: Zijn de mensen vast wel... in geïnteresseerd?
6: Hij was in Loosdrecht, maar eer weer toe. Hein is ook tussen Hemelvaart en het weekend ook gewoon
9: aan
6: het
9: werk.
6: Ja. En hij werkt gewoon. Robin is er ook.
8: Ja.
6: Technicus.
9: Nieuwe generatie. Ja, Robin staat voor zichzelf te klappen. Ja.
7: Had het eigenlijk niet verwacht of zo? Of wat,
6: Nee, tuurlijk had ik dat niet verwacht. Nah, nee. Ik denk, die nemen weer een vijfdaags weekend.
7: Nee joh.
6: Ja, woensdag alvast een beetje een harde uitbollen.
8: Hein is een harde werker.
7: Ik heb mijn momenten.
8: Ja. Nee, ja. Zeker. Mag ook wel gezegd worden.
6: Ja, dat zijn momenten van hard werken, ja. Maar
8: vroeger was dat anders, hè? Vroeger hadden de verslaggevers nog blauw... bloed door de aderen stromen, hè? Blauw-geel.
6: Ja. Vroeger had je geen drempels, vroeger had je kuilen.
8: Zo is het.
6: Juist.
8: Ja. Ja. Hoe zijn jullie...
7: Laren op de vingers van het...
8: Gaan we het niet meer over Loosdrecht hebben, jongens.
7: Nee, jongen.
8: Over
7: opvoeding
8: hebben.
6: Over Didi Marcus houden.
9: Maar het is
8: zo.
6: Ja. Vanavond gaat Didi...
7: Didi.
6: Op het...
8: Op de hakblok.
6: Bij Pim CD. Nieuws van de dag.
8: Sven, ik kan Sven Kokkelman natuurlijk niet... Ik kan het niet beter doen dan Sven Kokkelman.
6: Nee. En zelfs die kreeg geen poot aan de grond.
8: Trek ik vaak een scheef hoofd?
7: Nee, Sven Kokkelman toch?
8: Oh ja, dat vind ik ook leuk. Ja.
9: Maar het maakt niet uit dat nu elke voetballiefhebber afgehaakt
8: is. Nee hoor, want die mag niet aanhaken. Ja. Alhoewel, ik weet niet of voetballiefhebbers dit allemaal willen horen... waar we het nu over gaan hebben. Over Rob Dieperink. En de geseponeerde zaak.
6: Moet je eerst voorstellen wie Rob Dieperink is?
8: Nou, scheidsrechter. Zou naar het WK gaan in het
6: scheidsrechter, van de VAR. Ja. Ja.
9: Als VAR.
8: Maar hij gaat niet.
9: Nee. Ken je niet van Rob Dieperink die naar het WK ging?
8: Ja, want hij werd gearresteerd in een Engels hotel.
9: Ja, na de wedstrijd Crystal Palace Fiorentina in de kwartfinale van de Conference League. Bij terugkomst in het hotel tot verbijstering van alle Litouwse officials... die op het veld hadden gestaan, werd... Rob Dieperink, ik had eerst geschreven in de boeien geslagen. Dat bleek niet zo te zijn, want hij is keurig met de politie meegelopen. Maar wel gearresteerd.
8: Ja, op verdenking van?
9: Ja, drie zaken. En dat heb ik ook opgetikt. Dat ga ik even opzoeken, want het is nogal...
8: Je moet zorgvuldig zijn natuurlijk.
9: Ja, precies. In dit soort dingen zeker.
6: Maar Mike had die primeur. Dat is natuurlijk een geweldige primeur, is dat. Er gingen al geluiden in Engeland rond, onder andere bij de Sun...
8: Ja, de scheidsrechter werd niet bij naam genoemd.
6: Nee, dat er een matchofficial daar was gearresteerd. En later ook vrijgelaten. Ja, alleen daar zat geen naam, bij. Er werd helemaal niks over gezegd. En uiteindelijk is Mike met het verhaal gekomen... dat het Rob Dieperink betreft. En door de KNVB en Rob Dieperink allemaal bevestigd. En dus dijk van de verhaal.
9: Hij was voor... Of beschuldigd van betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige. Het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige. En de seksuele aanranding van diezelfde minderjarige man. Wel goed om aan te geven dat Rob Dieperink onschuldig is bevonden. Wegens gebrek aan bewijs zijn alle drie de zaken geseponeerd. Dus dan kun je zeggen van, wat is dan het nieuws? Ja, het nieuws is dat deze man door deze affaire niet naar het WK gaat. En dat hij in een hotel... als KNVB-official, gewoon is gearresteerd door de Londense politie.
8: Ja, ja.
6: KNVB-UEFA, omdat hij daar was namens de UEFA.
9: Ja,
6: op dat moment. Maar ja, dit is separeren. Mike weet het beter, want die heeft 2 weken rechten gestudeerd.
9: Twee dagen.
6: Separeren en onschuldig, dat zijn geloof ik wel 2 verschillende dingen.
8: Dat klopt, toch Mike?
9: Nou ja, hij is, zeg maar, dit is niet bewezen. Dus nee. Hij is onschuldig bevonden, alleen... Separeren betekent niet dat er niks gebeurd is.
8: Nee.
9: Het is een gebrek aan bewijs.
8: Ja, ja, ja. Uiteindelijk dus niet naar het WK, omdat de FIFA alleen lijstmannen of vrouwen wil van onbesproken gedrag.
9: Ja.
8: En de KNVB leek hem de hand boven het hoofd te houden in eerste instantie, want hij was gewoon nog actief ook op de Nederlandse velden.
9: Dat doet de KNVB nog hoor. Ze hebben hem wel zondag van de wedstrijd NEC Go Ahead Eagles afgehaald, maar dat is vanwege de impact van de berichtgeving. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want het...
6: Die wedstrijd, zou hij fluiten of zou hij VAR zijn?
9: Sander van der Rijk fluit die wedstrijd.
6: Maar die VAR zit er toch in Zeist, Mike?
9: Ja, zeker. Maar de KNVB denkt dat de impact van dit verhaal... Ja, misschien ook wel... Ik wil niet zeggen ze beoordelingsvermogen kwaad doet. Maar ja, ze zeggen wel, als er heel veel tumult rond is... dan zit je niet lekker ontspannen in dat VAR ook te kijken... en misschien de goede beslissingen te nemen. Nee. Dus dat ze maar een weekje uithalen, dat snap ik wel.
6: Maar je bent sowieso... en het is dan daarna is het natuurlijk direct vakantie... dus dan kan alles een beetje gaan...
8: Daren komen.
6: Ja, gaan neerdalen voor alles en iedereen.
8: Wat jij zei, Hein, hè, Nederlandse stadions...
7: Ja, met dit soort verhalen, dat is natuurlijk... Korrel op de molen van de voetbalsupporters.
9: Ja, en misschien ook wel de voetballers in het veld. Hè? Dat,
7: ja, tuurlijk.
9: Als ik even vervelende opmerkingen...
6: Ja, maar dan kan hij ingrijpen. Ja, hij kan daar...
9: Moet je een rode kaart geven omdat iemand er iets vervelend tegen is.
6: Ja, omdat het beledigd wordt, zeg maar. Dus. Ja. Maar het is natuurlijk sowieso... ik vind het ook treurig voor Team Makkely. Want hij maakte onderdeel uit van Team Makkely. En geen WK. Maar ik denk dat het ook de kansen voor Makkely voor wedstrijden in kwartfinale, halffinale, finale heel klein gaat maken. Want wat je terecht zegt, de FIFA wil mensen van onbesproken gedrag aan de zijlijn, in het VAR-hok, op het veld, allemaal. Ja. En is nu het team Makkely is nu natuurlijk besmet. Want dit verhaal gaat natuurlijk de ronde doen op momenten. Bijvoorbeeld Engeland in een halffinale komt tegen Frankrijk of
8: hij gaat tegen Brazilië. Mee.
6: Hij gaat niet mee, maar die verhalen komen natuurlijk wel naar buiten toe dan. Hij maakte onderdeel van het team Makkely. Nou, het is misschien flauw om te zeggen, maar er wordt de geaardheid van Makkely wordt er misschien weer bijgehaald en zo. Terecht of onterecht, onterecht in mijn geval, mijn
8: het is
6: ogen.
8: Is onterecht natuurlijk, ja.
6: Is onterecht, maar het gebeurt allemaal wel.
9: Ja, maar
6: en dat weten we allemaal. Dat het natuurlijk.
9: Ik weet ook hoe het werkt en ja, het zou wel eens heel vervelend kunnen zijn voor Makkely. Maar Makkely was ik en niet bij in Londen, want het was een Litouws. Zeg maar scheidsrechterskorps dat op het veld en naast het veld stond. Dus ik denk dat het hem niet heel erg zal raken. Maar kijk, de FIFA is onverbiddelijk. Die zeggen gewoon, ja, dit willen we niet. Die hebben ook een Fransman inmiddels erbij gehaald en Dieprink zijn naam doorgestreept. Maar de KNVB, ik vind dat wel van goed werkgeverschap getuigen dat ze hem gewoon steunen. En ja, zij vinden het ook heel veel waard dat hij de KNVB onmiddellijk heeft geïnformeerd en in het hele proces heeft meegenomen. Ja, en hij blijkt uiteindelijk gewoon, ja, het is 3 keer een CPO. Dus de KNVB zegt van ja, iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En ja, dat is niet bewezen. Dus ik vind het wel goed dat de KNVB hem in principe steunt.
6: Zeker, vind ik ook.
8: Ja, ja.
9: En ik moet ook zeggen, de totstandkoming van het verhaal, daar heeft de KNVB ook gewoon wel een hele goede rol in gespeeld. Omdat zij het ook wel belangrijk vinden dat het goede verhaal werd verteld.
8: Het is natuurlijk een lastig verhaal, hè, want hij is inderdaad, die zaak is gewoon geseponeerd. Je kan je alleen afvragen of je als scheidsrechter of als voetballer of als prominent persoon rondom wedstrijden
6: natuurlijk niet
8: meteen je mandje in moet gaan. Ja. Maar goed, dat is misschien.
6: Ja, je moet gewoon zorgen dat je niet in dit soort situaties terechtkomt. En je hebt een voorbeeldfunctie, maar je vertegenwoordigt ook een bond, in dit geval de KNVB en UEFA. Ja, en daar zou je toch rekening mee moeten houden. En vroeger werden door die scheidsrechters en ook door spelers allemaal de bloemetjes buiten gezet. Maar we leven wel in een andere tijd. Dat allemaal niet zomaar kan. En ook met de telefoontjes en dergelijke. Dus wat dat betreft zullen degenen die daar nu een rol in spelen, zullen dat wel in hun achterhoofd moeten meenemen.
9: Sindsdien heeft hij bij de UEFA ook geen wedstrijd meer gehad. Dus de UEFA en de FIFA die zijn daar gewoon veel harder in dan de KNVB. Die zeggen van, jij bent niet meer van onbesproken gedrag, dus gewoon voorlopig even op de reservebank.
6: Maar daar is hij zeg maar een soort ZZP'er. Dan wordt hij ingehuurd door de UEFA en de FIFA.
9: Ja, maar die
8: kunnen dat veel makkelijker doen.
6: KNVB, daar ligt gewoon een werkgeversovereenkomst. Of een werknemer-werkgeversovereenkomst. Daar heeft hij gewoon een arbeidscontract mee.
8: Ja, ja. Nou, zullen we even over Nederland zelf al hebben? Het is nog 27 dagen volgens mij totdat het WK begint. Op het moment dat we dit opnemen.
6: Dus Koeman heeft nog 31 dagen.
8: Voor zijn eerste wedstrijd tegen Japan.
6: Eerste wedstrijd tegen Japan.
8: Ja.
6: Nou, dat is nu eenmaal een appeltje-eitje.
8: Ja, omdat die Sano niet meegaat.
6: Die keuze, die snapt er werkelijk echt geen ene ruk van.
8: Tomiyasu wel natuurlijk.
6: Tomiyasu wel, nou, die kan nog geen 15 minuten spelen. Of is die wel weer geblesseerd. En Sano, een van de smaakmakers van NEC, gewoon niet erbij.
8: Hij wilde met zijn broer, hè?
6: Ongelooflijk.
8: Broer is wel geselecteerd.
6: Ja, ja, ja, maar belachelijk, gewoon werkelijk belachelijk. Ja, ongelooflijk.
8: Maar het is allemaal vlees nog vis, toch?
6: Ja, dat is ook zo. Maar als je dan vlees hebt, dan een beetje vlees hebt. Dan zou het toch wel leuk zijn als hij erbij had geweest.
8: Ja. Ondertussen voor Koeman natuurlijk veel problemen. De Paai nog steeds niet bij de selectie. Nee. Enke de Jong die niet speelt. Timber die niet fit is. Emega die niet helemaal fit is. Schout is er
7: we
8: niet
7: hebben
8: bij.
7: Malen.
8: De Paai. Of
7: we hebben Malen.
8: Hoe heet het? Simons.
7: Tonjan Malen.
8: Ja.
6: Ja, en?
7: Gaat de absolute topspeler van dit WK worden, hoor, als het zo doorgaat.
6: Ja, maar spelen heel anders dan AS Roma. En AS Roma is een Italiaanse competitie. Ja, heb jij hem gezien tegen?
8: Parma.
6: Ja, Parma. Nummer 13 van Italië.
8: Ja.
6: Die competitie stelt al heel weinig voor. Inter wint met groot gemak, winnen ze de dubbel. Maar internationaal was Inter redelijk snel uitgeschakeld. Vorig jaar deden ze het wel goed. En de rest van de Italiaanse ploegen ook allemaal niet gezien. Dus nee, het stelt er niet veel voor om daar...
7: Maar heb je dan ook niet een klein greintje waarvan je denkt van, als je die gast nu ziet spelen, iedereen zag bij PSV dat het een best wel een bijzondere speler kan zijn. En dat dat dan nu tot wassing komt bij Roma. Nee, dat je toch denkt van, hier kunnen we wat mee.
6: Ja, omdat het niveau
7: is. Het is de enige speler van het Nederlandse elftal op dit moment die in topvorm verkeert.
6: In Italië. Bij AS Roma.
7: Maar
6: ik heb liever een speler die in topvorm is bij Paris Saint-Germain, bij Arsenal.
7: Ja, maar we hebben helemaal niemand bij Paris Saint-Germain.
6: Nee, we hebben helemaal niemand, dus we hebben helemaal niks te zoeken daar.
8: Ik zeef te denken, hebben we verder helemaal geen Dumfries pak net die dubbel van Hekken speelt een goed seizoen.
6: Ja. Brighton, nummer 7 van Engeland of zo.
7: Ah, Timber. Van Timber kan je zeggen dat hij...
8: Maar die is niet fit.
6: Die is niet fit.
8: Nee, ik zit even te denken, wie zijn er nog meer in een bloedvorm van dit Nederlands elftal?
7: Gravenberg.
8: Ja. Gravenberg, gescoord laatst.
7: Wat knip je nou met je ogen?
6: Nee. Niet? Een topseizoen, man.
7: Nee, niet een topseizoen, maar een beetje wel gewoon goed.
8: Zit lekker
6: die heeft altijd een 7, heeft hij. Ja, inderdaad. En dat is dan nog degene die eigenlijk ook een beetje onder vuur ligt bij Koeman. Want het gaat om... Reinders vindt die belangrijk en Frenkie de Jong.
8: Reinders speelt niet of weinig.
6: Die speelt weinig tot niet. En Frenkie de Jong die speelt weinig tot niet. En Gravenberg die wel speelt. Maar die drie bij elkaar heeft Koeman ook nog geen enkele keer wat opgeleverd.
8: Van de Ven staat op degradatie.
6: Ja.
8: Ja,
6: nou,
8: ziet er
6: Van Dijk hier geen...
8: Gakpo waardeloos seizoen.
6: Gakpo.
7: Verbrugge.
6: Verbrugge. Ja, nou, dat betekent dus dat je alles moet tegenhouden. Ja. Dan kan Malen wel, zeg maar, als je zegt van we gaan met z'n allen terug. Hè, dat 5-3-2 systeem. Ja, ja.
7: Zou je 5-3-2
8: gaan spelen?
7: Als dat gebeurt?
6: Ja, maar dat is toch totaal niet Nederlands?
7: Dan lig je
6: er ook in de kwartfinale gewoon uit.
7: Ja, want in de kwartfinale komen we...
6: Zijn ze al spek kopen. Want je kan ook in de tweede ronde Brazilië of Marokko.
8: Ja,
6: Marokko.
8: Dat is ook niet meer wat het geweest is. Hè?
6: Net zoals Nederland.
8: Nee. Maar laten we eerlijk zijn, die Serie A is beter dan de Eredivisie.
6: Ja.
8: En Malen speelt best wat goede aanvallers in de Serie A. Hij kan topscorer worden.
6: Ja, maar goede aanvallers, daar gaat het niet om. Maar lopen er ook goede verdedigers rond. Ja. En vroeger was Italië stond onbekend om het goede verdedigen. Maar dat is er ook wel over.
8: Ja. Catenaccio?
6: Ja, dat is wel heel ver geleden. Uit een heel ver verleden.
9: Competitie voor Wouter Goes.
8: Wat, competitie voor Wouter Goes?
9: Vind ik.
8: Ja? Italië. Je hebt jij geïnterviewd, hè? Morgen in de krant. Kopen die krant.
7: En haalt hij de selectie van het Nederlands elftal? Of heeft hij daar geen uitspraak over?
9: Nee, daar heeft hij geen uitspraak over. Dat is op termijn wel zeker een speler voor het Nederlands elftal.
8: Ja, als hij zich natuurlijk een beetje weet te gedragen. Want heb je daar nog over gehad met de beste man?
9: Daar hebben we het heel uitgebreid over gehad.
8: En? Kun je er iets over prijsgeven? Coach, wat heeft hij allemaal om zich heen?
9: Ja, twee mental coaches.
8: Twee?
9: En ja, hij is echt heel erg bezig met zijn gedrag. En hij vond ook wel... Hij vond het heel mooi dat de beelden van de bekerfinale duidelijk maakten dat hij eigenlijk heel erg werd geprovoceerd door Sandler.
8: Ja.
9: Sillissen en Sherry. En dat Makkely daar bijna intrapte, maar werd gecorrigeerd door zijn VAR. En dat hij de rust zelf verbleef.
8: Ja.
9: En dat de vorige bekerfinale, ja, dat hij echt ook wel een soort blackout kreeg. En dat hij zichzelf verloor. Maar dat hij in de wedstrijd nu tegen NEC gewoon de complimenten kreeg ook. Omdat hij zich zo goed had gedragen.
6: Wat is het wanneer is hij daarmee begonnen, Mike? Want Weghorst had natuurlijk nog wel uitgehaald naar hem.
9: Ja,
6: wat hij allemaal riep en zei tijdens die wedstrijd.
9: Was na de vorige bekerfinale.
6: Het
9: is niet zo dat een mental coach iets met één vingerknipje.
8: Maar is het tot 10
6: tellen? Dit was februari of zo, hè, die wedstrijd.
8: Ja, tot 10 tellen? Denk ik?
6: Nou, ja.
8: Wat zijn de tips en tricks om je te gedragen?
6: Nou, dat.
9: Lees het verhaal morgen.
8: Jongen, wat een teaser, hè?
9: Ja. En hele mooie foto's van René Bouwman.
8: Oké.
6: Maar ik zeg het Nederlands zelf al, maar daar zie ik gewoon te weinig klasse aan de bal bij hem. Als je ziet,
9: hij is 21.
6: Maar dat moet je wel hebben. Als je jongens ziet zoals Timber, hoe die in de passing en alles, hoe zuiver. Vind ik hem zeker nog geen Nederlands elftal waardig. Ook niet vorig jaar bij Jong Oranje vond ik hem ook, viel hij me ook tegen, zeg maar, aan de bal. Ja, en als hij dat verdedigen heel goed onder de knie krijgt, dan zal hij best wel een transfer kunnen maken. Want volgens mij wilde hij nu al een transfer maken. En denk ik, nou, dat is wel redelijk snel. Want ja, laat het eerst zien. En zorg eerst voor dat je international wordt. Want in Nederland kan je international worden ook bij een club als AZ. Dus, maar dat, ik denk dat hij dan te vroeg gaat, ja.
8: Ja, overigens over Oranje en de selectie gesproken. Koeman heeft zichzelf wat meer tijd gegeven, hè? Ja. Om de definitieve selectie.
6: Ja, ook 2 dagen extra. En volgens mij is dat ook om sommige jongens gewoon naar zijs te halen en te kijken hoe ze ervoor staan. En dat zal misschien niet met Depay en Timber, want die hebben gewoon nog een vol programma eind mei. Dus daar zal het dan niet om gaan, maar misschien wel andere spelers.
9: Justin Kluivert.
6: Ja, dus dat je wel iedereen van dichtbij wil zien en dat je ze kan beoordelen. Gaan ze het eventueel wel redden of niet? Die strakke lijn die volgde van ze moeten 100% fit zijn, dat zei die in maart en zo. Ja, daar moet hij nu van terugkomen. En dat eigenlijk alle bondscoaches die met een team naar het WK gaan, moeten daarop terugkomen. Want het is gewoon niet mogelijk om te zeggen, ja, of je moet gewoon met een sterk verzwakt team naar het WK gaan.
8: Mm-hmm. Ja, moeilijk verhaal. Zullen we even wat stellingen beet pakken? Eens even kijken. Het is wel raar dat Sano het WK mist.
9: Eens.
6: Eens.
8: Eind?
6: Eens.
8: Onhandig om een coach aan te stellen die gebrekkig Engels spreekt.
9: Oneens.
6: Eens.
7: Eens.
8: Zie? Ja? dan heb je nog... ik zit even kijken. Alvaro Rodriguez. Interessante speler voor de top 3 van Nederland. Zag voorbij komen. Is iets voorbijgekomen, jongens? Komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid en maakt tegenwoordig furoren bij Elche.
6: Geen idee.
8: Stelling van Enzo.
7: Stelling van Enzo. Harts gaat morgen geschiedenis schrijven en wordt kampioen.
9: Oneens.
6: Eens.
7: 73% is het eens met deze stelling.
8: Ja, zullen we dat even doorpakken?
7: Ja, ga je.
6: En tegen wie moeten die?
7: Tegen elkaar. Celtic tegen Harts.
6: Oh, Celtic Harts of Harts Celtic?
7: Celtic Harts.
6: Oh nee, dan gaat de Celtic het redden.
8: En je had een bizar VAR moment dus, waardoor Celtic nog in de race is voor de titelontknoping.
7: Ja, dat was een handsbal. Het werd niet helemaal duidelijk of het nou hands was of dat hij floot voor een overtraining, toch? Of...
9: Ja, het leek of hij floot voor die overtraining.
7: Hij floot voor die overtraining.
6: Hij floot in ieder geval wel.
7: Ja.
6: Dus er werd een penalty gegeven.
7: Maar vond je het een penalty?
6: Nee, ik vond geen penalty. Belachelijk vond ik het. Echt. Nee.
7: Het is toch wel opvallend dat je op zo'n moment zo'n titelstrijd...
6: Ja.
7: Dat je hem dan toch geeft.
6: Ja, ja,
7: als je niet helemaal overtuigd bent. Want...
6: Nou, hij ging zelf kijken, dat deed hij dan gelukkig wel. Maar hij werd door de VAR geroepen. Ja, ik zag daar geen overtreding en geen handsbal in.
7: Nee.
6: Volgens mij raakte hij hem ook gewoon met zijn hoofd.
7: En bij Arsenal was het natuurlijk ook zo'n moment met de keeper.
6: Ja, ja. Dat vond ik wel terecht, dat hij werd afgefloten.
7: Wel?
6: Ja, volledig terecht. Hij werd aan zijn shirt getrokken, er werd een arm op zijn schouder gelegd.
7: Maar is dat niet nu zo dat bij elke Premier League wedstrijd dat er zo'n...
6: Ja, daarom hoop ik ook dat ze bij iedere Premier League dit soort fratsen gewoon affluiten. Ja. Dat je weer aan gewone doelpunten komt in plaats van dit soort doelpunten. Maar er gaat helemaal nergens meer over.
9: Komt er weer zo'n hele discussie over de VAR. En de VAR is gewoon een zegen. En er gaat heel veel fout en tegenstanders...
6: Maar ging het in dit geval voor jou fout of niet? Want daar hebben we het natuurlijk over. Kunnen we wel weer breed trekken.
9: En bij Celtic ging het toch fout?
6: Vond je Ja, vond ik. Maar vond jij het...
9: Ja, ik zag later een foto.
6: Ja, een foto, dat is stilstaan.
9: Waarop het leek alsof het hens was.
6: Ja.
9: Dus dan zou ik toch misschien de goede beslissing genomen kunnen hebben. Nee, maar die hele discussie over de VAR... Weet je, het spel wordt er per definitie eerlijker van. En er gaat ook nog heel veel fout. En over de toepassing van de VAR. Ze moeten gewoon wegblijven bij die 50-50. Bij al die grijze dingetjes. Mm-hmm. Grijze gevalletjes. Maar ja, de VAR is natuurlijk een zegen. En anders moet je lekker in de eerste divisie gaan voetballen. Daar hebben ze geen VAR.
6: Nee. Maar volgens mij wordt het ook niet betwist. Door een aantal wordt het misschien betwist. Maar de grote groegemeente is gewoon blij met de VAR. Maar het moet ook geen 5 minuten duren. Want hoe lang duurde het niet bij...
7: Arsenal.
6: Bij Arsenal.
7: Ja, maar is wel zo'n moment. Het was natuurlijk in de allerlaatste... Wat was het minuut van de blessuretijd?
6: Ja.
7: Dus ik snap wel dat je dat wel een paar keer wil bekijken... wetende dat je de titelstrijd eigenhandig kan beslissen.
8: Ja. Zou je daar een ultimatum op moeten zetten?
7: Een aflopende klok.
6: Ik had het direct gezien.
7: Ja.
6: Maar bij mij had het in 10 seconden, ja. Op het moment dat ze...
7: Die nummer 19, dat hij dat shirt van die Raya...
6: van die Raya, die keeper...
7: Die beelden van Arteta, hoe heb je daarnaar gekeken?
6: Dat heb ik niet.
7: Dat hij helemaal uit zijn plaat gaat en al die emotie.
6: Ja,
7: ja die volgens mij.
6: Arteta, daar heb ik het gewoon niet op.
7: Volgens mij moet hij even een massage of zo gaan boeken. Of even yoga-retreat in de week die er nog komt.
6: Ja, misschien dat hij Goes nog een goed idee heeft voor.
7: Ja, zo'n psycholoog.
6: Psycholoog.
8: Als je er met de dubbel van doorgaat. Hè? Wat dat betreft, tenminste de Champions League en het kampioenschap. Dan heeft hij het goed gedaan. Ik noemde Alvaro Rodriguez. Ja, het kwam in de geruchtenstromen voorbij dat Ajax, PSV en Feyenoord interesse in hem zouden hebben. Nou ja, komt uit de jeugdopleiding van Madrid. Nou,
6: als we Ajax, PSV en Feyenoord interesse hebben in een Spanjaard, dan moet je al je vraagtekens bij gaan zetten. Want waarom hebben Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Real Madrid en zo geen interesse in die jongen? Als hij echt goed zou zijn, dan komt hij daar terecht. En dan komt hij niet in Nederland terecht.
8: Over Spanjaarden gesproken, kom je natuurlijk sowieso bij Ajax uit. Ik heb een profiel over Michel gelezen. Bij ESPN geloof ik, dat hij inderdaad gebrekkig Engels sprak. Dat de gloriedagen toch een beetje achter hem liggen. Met Girona natuurlijk.
6: Dat is wel zeker.
8: Bij de Citigroup zijn ze natuurlijk om de titel hebben ze zelfs nog gestreden. Maar goed.
9: Ze hebben zich toen geplaatst voor de Champions League.
8: Ja.
9: En toen konden ze uiteindelijk een heleboel spelers niet meer huren. Omdat ook, je mag niet 2 clubs met dezelfde eigenaar in dezelfde competitie hebben. Dus toen hebben ze even de banden doorgesneden met City. Ja, en daarna is de spelersgroep wel hard in kwaliteit achteruit gegaan. En nu is hij in een degradatie-doodstrijd verwikkeld.
8: Ja.
9: Dus ja, maar ik vind het eigenlijk wel veel belangrijker om hem gewoon te beoordelen en zijn voetbal te beoordelen en dan af te gaan op bijvoorbeeld een Daley Blind en Donny van de Beek.
8: Mm-hmm.
9: Die heel erg enthousiast over hem zijn.
8: Ja, ja. Leverkusen zou ook in de markt zijn voor hem?
9: Ik heb het gelezen, maar ja. Volgens mij...
6: Maar dat was vanwege het gebrekkige Engels.
8: Ja.
6: Dat het daarom niet door zou gaan.
8: Nee, precies. Maar in ieder geval zijn er meer clubs die interesse in hem zouden hebben.
6: Het zal natuurlijk best een goede trainer zijn. En die moet ook gek zijn geworden afgelopen week. Want ze hadden een midweeks programma in Spanje. Nou, hij begon volgens mij als 15e en stond ineens 19e en toen weer 16e. Het ging maar heen en weer. Maar Barcelona, wat vlakbij Girona ligt, dat heeft Girona geen goede zaken gedaan. Want... Ja. Ja, die verliezen gewoon. En er werd dan gezegd met een B-team, maar er viel ook wel mee met Lewandowski, met Rashford, Balde, Koundé, Olmo. Die stonden er allemaal in. Maar die verloren gewoon van Alaves, wat ook onderaan stond, wat toen over Girona heen ging. Nou, gelukkig speelden ze zelf dan gelijk. Maar ja, dat wordt nog een spannend gebeuren daar.
8: Overigens verschijnen er ook verschillende berichten over Ajax, Mike, waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat Jordi Cruijff eigenlijk soort bezig is om daar op een dictatoriale wijze iedereen eruit te wieberen.
9: Ja, en daar werd een parallel getrokken met Sven Mislintat. En dat was eigenlijk toch wel heel opmerkelijk. Want als je bij Ajax je oor te luisteren legt, dan willen ze juist weer terug naar een situatie zoals in de tijd van Mark Overmars, die een twee-eenheid vormde. Een eigenlijk onbreekbare twee-eenheid met Erik ten Hag. Die heeft hem in het begin, toen hij ook best wel onder vuur lag, altijd gesteund. Dus ook Jordi Cruijff zal waarschijnlijk met Michel een trainer aanstellen die hij vertrouwt en ja, die dezelfde voetbalvisie heeft, dus waar hij op kan blind varen. Mark Overmars had Gerry Hamstra als rechterhand. Nou ja, bij Ajax zijn Daniel de Ridder, die doet een beetje de juridische dingen, en Siem de Jong als technisch manager neergezet rondom Cruijff. En Mark Overmars had Henk Veldmaat, een zeer gerespecteerde, goede hoofdscout. Ja. En Jordi Cruijff heeft Joël Lara. Het allerbelangrijkste verschil met Mislintat is wel dat er toen in de Raad van Commissarissen gewoon onvoldoende toezicht was. En die man heeft gewoon maar kunnen doen. Die heeft 12 spelers aangetrokken, 59 jaar, contracten uitgedeeld. En Edo Ophof, ja, die zit daar wel korter op. Die heeft ook een hotline met Jordi Cruijff. Dus het verhaal dat Cruijff totaal solo zou opereren, dat is echt onzin. Want die aankopen gaan over 5 of 6 schijven. En dat betekent niet dat het allemaal weer heel traag gaat, omdat het over 5 of 6 schijven gaat. Maar hij heeft een team om zich heen geformeerd, zoals Mark Overmars eigenlijk ook had.
8: Maar er werd ook wel gesteld dat hij de scouting bijvoorbeeld negeert. Ja. Siem de Jong had alweer bij Club Brugge op de tribune, volgens mij.
9: Ik zag in een fanpodcast voorbij komen dat schandalig hoe Ajax met de scouts omging. Ajax had nog 12 scouts in dienst die allemaal tussen 1 ton en 2 ton verdienen. En ja, kijk naar de lijst met spelers die de afgelopen jaren zijn gehaald. Het jaartje Mislintat, dat hoef je dan niet mee te tellen. Maar er is geen speler dat je zegt van wow, wat een geweldige vondst van de scouting. Dus ik denk dat de scouts die heel duidelijk de bron waren daar in die podcast. Want ja, er stonden zulke details in dat Jordi Cruijff niet eens de toegangscode van alle data van de scouts had. Ja, dat moet bij de scouts vandaan komen. Ja, volgens mij moeten die wel even een toontje lager zingen.
8: Ja, Steef, te denken inderdaad welke spelers er succesvol gescout zijn door Ajax.
6: Ja, geen.
8: Anton Gaay denk ik dan, hè?
6: Ja, maar nee, dat is Mislintat.
8: Ja, die zag goede aankoop.
6: Was het? Wat doen we? Diamantaugen?
8: Ja, Diamantaugen, ja. Dat? Nee, dat was met die Manswerk toch ook? Dat was een nieuwe Frenkie de Jong, toch?
9: Ook.
6: Ja. Die komt ook weer terug, denk ik, of niet?
9: Ja, die komt wel terug, ja.
8: Ja, die hebben allemaal contracten tot 2075. Hein, gefeliciteerd, Eenhoorn.
7: Is dat definitief?
8: Nou ja, goed, het is weer een stapje dichterbij gekomen. Volgens mij is het principeakkoord.
6: Dat gaat wel goed komen.
7: Ja, gaat het goed komen?
6: Ja,
7: mooi.
6: Denk ik wel.
7: En dan die Rigo erbij?
6: Ja.
9: Rigo.
8: Ja, dat wordt dan een beetje het technische of het hart van Feyenoord met Robin van Persie.
7: Ja, ja, het is fijn dat Van Persie dan de transfers doet. Toch?
8: Ja, ja. Die zal doorgaan.
6: En de scouting, die doet alles.
7: Die kan in principe ook.
6: Die ging even op
7: Fysio.
6: Deed hij dat maar. Dan had er misschien niet zoveel blessures geweest.
8: Maar hoe sta je daarin dat Van Persie al aan het doorkijken?
7: Ik snap het wel dat hij dat doet. Hij is zijn positie aan het verstevigen.
8: Ja.
7: Op die manier. Ja. Of het slim is, dat betwijfel ik. En ook het gesprek wat daarna gaat volgen. Stel, hij heeft zich al bemoeid met transfers. Maar ik denk dat Ten Kloeze daar nu tot juni nog zit.
6: Ja, tot 1 juli. Maar volgens mij gaat die Rigo, heet die?
7: Ja.
6: Rigo. Die gaat natuurlijk op het moment dat de Brugge kampioen is, of dat de competitie is gespeeld, dan gaat hij zich of misschien nu al mee bemoeien. Dat kan me niet anders voorstellen. Want het zal niet zo zijn dat hij nu anderen de boel laten optuigen. En dan in een nest komt wat al is opgemaakt. Ja,
7: het kan ook heel pijnlijk uitpakken voor Van Persie natuurlijk op deze manier. Als hij zich al helemaal gaat bemoeien met transfers.
6: Ja, ja, nou, ik dacht ook dat er wel een soort vlucht vooruit was. Ja, vorige week toen hij dat allemaal verkondigde na die wedstrijd.
7: Ja, een heel apart moment ook, om dat op dat moment al te doen. Ja,
6: om dat te doen. Ik denk dat hij probeert om zijn piketpalen te slaan. En dat heeft hij natuurlijk waarschijnlijk ook bij Kees Verwonderen toen gedaan. En die heeft toen gezegd, nou, daar begin ik er niet aan. Hm. Maar ja, nu komt er een andere directeur en dan een andere technisch directeur. Ja, en ik denk dat die zelf graag die piketpalen willen slaan. En dat de trainer is gewoon degene die mag werken met het materiaal wat wordt samengesteld door de technisch directeur. En wel weliswaar in samenspraak, maar niet door de trainer, coach. Nee.
8: Wat zouden de eerste plekken zijn waarop Feyenoord versterking moet hebben?
7: Nieuwe spits.
8: Ja, Weder.
7: Keeper.
8: Weder gaat natuurlijk wel naar het WK.
6: Weder, die heeft 25 goals gemaakt. Ja, moet je niet
8: die zat zelfs op de Koen Dille-index in het begin van het seizoen. Ja. Nee, maar die zat erboven.
6: Het hele jaar roep je dat die Weder er geen hout van kan. En
8: dat zeg jij, hè?
6: En dan, ja, dat zeg ik, maar dan word ik dan op aangevallen door jou.
7: Maar nu kun je er wat geld mee verdienen. Ja. Lammers.
8: Sam Lammers, ja, die werd zelfs ook omhoog geschreven, zag ik laatst.
7: Hé, hey, die moet je toch niet bij Feyenoord willen?
8: Is ergens een mooie spits.
6: Het is een hele mooie spits. Maar
7: weet je wat hij ontbreekt?
6: Je redt het allemaal nergens.
8: Door instinct.
6: Nee,
8: doelpunten.
6: Doelpunten, ja, ook. Ja.
7: Hij scoort te weinig. Het is wel echt een mooie voetballer, maar hij scoort gewoon te weinig.
8: Feyenoord in ieder geval de tweede plek. Wat zit jij te
9: maken? Ik moet wel lachen. Geen Stijl heeft nu ook een berichtje over Diepering.
8: Oh, God.
9: En de aanklacht werd naar bemoeienis van de VAR teruggedraaid.
8: Ja. Nou, die zou goed hebben. Camerabeelden, hè? Goed naar kijken. Ja.
6: Nou, het zullen best wel hotelbeelden zijn, toch?
8: Ja.
6: Denken we niet?
8: Het is allemaal geen vrij verhaal in elk geval. Nee. Maar Feyenoord is tweede geworden.
9: Die beelden sowieso zijn natuurlijk bekeken door de politie, toch?
8: Ja, dat denk ik wel.
9: En als er dan gebrek aan bewijs is, dan waren er of geen beelden.
6: Er waren wel beelden, maar er was niks op te zien.
9: Of er was niks op te zien.
8: Nee. Wie wordt er derde? Twente? Gewoon, moet natuurlijk naar PSV nu.
6: Nee, ik denk NEC.
8: Ja? Jij denkt dat PSV zijn sportief...
6: Ja, of Ajax nog. Ja, ik denk dat Twente niet. Nee, ik denk dat PSV zich wel verplicht voelt om aan de sportieve plichten voldoen, ja. Dat hebben ze ook uitgesproken. Ze werden kampioen. Toen moesten ze volgens mij nog 5 wedstrijden. En toen begonnen ze met Sparta. Ze wilden alle wedstrijden winnen. Nou, dat is alleen bij Ajax niet gelukt. En daar hebben ze gelijk gespeeld. Daar waren ze allemaal behoorlijk chicaneurig over. Dus ik denk niet dat ze de laatste wedstrijd in eigen huis genoegen nemen met een nederlaag.
8: Nee.
6: Dus ik denk dat Twente het niet gaat halen. Nee. Want PSV is een duidelijk betere ploeg.
7: Ja. Gaan ze geen spelers sparen bij PSV dan? Met oog op het WK.
9: Voor de na-competitie.
7: En met oog op het WK alvast.
6: Oh. Nee,
8: dat je die spelers heel wel houden voor de verkoop.
7: Ja.
8: Sabari.
7: Sabari, Peppi.
6: Sabari speelt volgens mij sowieso niet. Want die is al een tijdje natuurlijk...
7: Ja, maar Peppi bijvoorbeeld?
6: Nee, Peppi zullen ze wel willen laten voetballen.
8: Net terug van een
9: bestuurder. Des moet juist minuten toe maken, toch?
7: Ja, om marktwaarde nog een zetje te geven.
8: Maar de speler van PSV dit seizoen is wel Sabari toch uiteindelijk, hè?
6: Ja, maakt het seizoen helaas... In de blessureboeg maakt hij af. Die had je natuurlijk graag deze wedstrijd ook nog wel een keer willen zien. Want ik denk dat hij wel weggaat in de komende zomer. Maar waar hij terecht komt, ja, ben benieuwd. Maar het is wel iemand die naar een grote competitie kan. Het is wel ook iemand die de Eredivisie is ontgroeid.
8: Ja, dat is wel.
6: Zeker.
8: Dat
6: heeft hij ook, omdat hij liet het ook zien in de topwedstrijden gewoon.
8: Ik zag trouwens over keepers gesproken. Moet Feyenoord een nieuwe keeper halen?
7: Ja.
8: Ja?
7: 23 gele kaarten. Volgens mij heeft Welleroyter een record gepakt.
8: Meneer Vaalte vraagt wat hij van Welleroyter vindt.
7: Ja, dat weet ik. Kan ik zo invullen.
6: Ja, wegwezen.
7: Ja, zie je.
6: Hoe eerder, hoe beter.
8: Ajax
6: liefst vandaag nog.
8: Is ook bezig met een nieuwe keeper. Ik zie zelf die naam van Ter Stegen zie ik vallen. Nou ja, we kunnen ze eventjes afvinken van keepers die interessant zijn voor Ajax of Feyenoord.
9: Ja, Ter Stegen. Jordi kent hem, dus het zou me niet verbazen als die naam de revue is gepasseerd. VI meldde dat volgens mij, dus dat zou heel goed kunnen. Ik heb die naam ook wel een keer gehoord, maar volgens mij is het nog niet heel concreet. Maar dat er nieuwe keepers moeten komen... Kijk, Paas, daar kun je niet mee het seizoen in als eerste keeper.
6: Ter Stegen is natuurlijk altijd maar afwachten, want die is heel lang geblesseerd geweest ook. En die is nu ook geen tweede keeper bij Barcelona. Ik weet niet.
9: Hij zit bij Girona. Hè?
6: Oh, zit hij bij Girona? Nou, mag je dat eruit knippen?
8: Ja.
6: Nee, maar dan is het natuurlijk helemaal een drama. Want ja, heb ik Girona dus niet kunnen behoeden voor die degradatiestrijd. Nee,
9: dat kan
6: ze zijn.
9: Niet voor de strijd, maar. Ja.
8: De naam van Vlekken, die viel ook, hoorde ik. Zou dat een goede keeper zijn voor Feyenoord dan? Om toch maar even naar Feyenoord te trekken.
9: Nu Vlekken in zijn nek.
7: Nee. Geen, ja.
8: Hij heeft ook wel zijn frats, hè, die Vlekken.
6: Daarom. Dus 3 wedstrijden geweldig. Ja, daarom. Dan moet
9: voor
6: je
9: de
6: Eredivisie
9: is dat toch een topkeeper.
6: Nee, maar het is natuurlijk ongelooflijk dat ze de beste keeper hebben laten weggaan. En die nu ook aangeeft, als ik gewoon gespeeld had, had ik natuurlijk altijd gebleven.
9: Bello.
6: Ja.
8: Ja, hij was natuurlijk wel heel veel geblesseerd.
6: Hij was vaak geblesseerd, ja.
8: Echt opbouwen op de lange termijn.
6: Maar die Welleroyt was een goede vervanger in die fases.
8: Ja.
6: Maar ja, nu is hij 9 wedstrijden of 10 wedstrijden... heeft hij geloof ik 1 wedstrijd gemist of een halve wedstrijd gemist. Dan denk je ook, ja, er zal daar toch ook wel wat fout gaan dan op die trainingen.
7: Ik zat nog te denken aan Okoye. Ken je die nog? Die keeper van Sparta, die in de Serie A kiept.
8: Doet hij het goed?
7: Nou ja,
6: maar in Engeland heeft hij het ook niet gered.
7: Nee, dat is bij Watford, toch?
6: Ja, ik weet niet eens, maar ik durf niet te zeggen waar al die keepers... want daar hou ik me niet zo goed mee bezig, blijkbaar.
8: Nou, misschien kan Ajax nog een keeper van Liverpool huren of zo. Hè?
7: Ah ja.
8: Nee, Jaros was natuurlijk...
7: Drommel. Succes.
8: Drommel, ja. Nou ja, in ieder geval moet er veel gebeuren bij de topclubs. Kijk je uit, Mike, naar de kraker om degradatie playoffs, Volendam-Telstar?
9: Ja, ik kijk ernaar uit, maar ik kan hem helaas niet zien. Bij Heerenveen Ajax.
8: Oh ja.
9: Misschien weet je het niet, maar ik ben de Ajax-sportief.
8: Nou ja, meestal doe jij meerdere wedstrijden ook dan.
6: Ajax heeft ook nog kansen.
9: Maar die worden allemaal gelijktijdig gespeeld.
8: Dat is waar, dat is waar. Ja.
9: En op zich is Heerenveen uit op weg naar Judy. Dat is altijd wel een feest. Dat is de gezelligste gastvrouw in een persruimte. Zij zorgt altijd heel erg goed voor ons.
8: Ja.
9: Laatste wedstrijd van het seizoen, dus leuk om haar weer te zien.
8: Ja, wat verwacht je van...
6: Hakbal eten.
8: Telstar, Volendam Telstar.
9: Poeh, ja, dat is wel een hele moeilijke. Ik had Kea Molenaar nog even gebeld. Ik weet niet of je het hebt gelezen. Maar die hoopte eigenlijk dat ze er allebei in zouden blijven. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat gevoel ook wel een beetje heb. En wie er dan via de na-competitie in blijft of via de play-offs, dat maakt me niet zo heel veel uit.
8: Nee.
9: Maar ik hoop wel ook, gezien het voetbal dat ze dit jaar hebben laten zien, dat ze er allebei in blijven.
7: Maar als je
9: hebben ook heel veel punten trouwens.
7: Als je Almere tegen Willem II zag, dan hoeft Volendam of Telstar zich niet zo druk te maken.
6: Nee, denk ik.
7: Dat was echt...
6: Maar ik denk als Telstar in die na-competitie komt, die gaan er gewoon met een goede flow in. En die heeft gewoon een heel goed seizoen achter de rug. En terwijl bij Volendam heb ik dat minder.
7: Ja, maar
6: die
7: met een goede flow. Hebben die toch
9: heb
7: wel
9: gesproken?
6: Nee.
9: En die zei het ook.
6: Ja, ja, ja, maar ik lees jouw verhalen wel.
9: Ja, jij wel.
6: Ja.
9: Vindt u die op de website van het AD?
8: Ik zit nog even te kijken, ja. Ja, ja, maar ik verheug me wel op dat verhaal met Wouter Goes.
9: Ja. Rob Diepering staat er morgen ook.
8: Open die kant.
9: Ja, dat heb je al
8: staat natuurlijk nu, al online. Moeten we misschien toch over de Premier League nog even meenemen. Arne Slot die, heeft het vertrouwen erin dat hij volgend seizoen gewoon de coach is van Liverpool. Zou natuurlijk vooral spannend worden. Hij speelt nu nog tegen Aston Villa uit, maar die Champions League plek die is wel,
6: ja. Volgens mij wordt hij daarop afgerekend gewoon door de bestuur van Liverpool. Minder dan op de reactie van de supporters vorige week. Die wel een teken aan de wand zijn. Dat hij niet zo vast in het zadel zit bij Liverpool als hij misschien zelf wel zou willen en denken. Dus ja, het is gewoon een noodzaak dat ze gewoon het seizoen goed afsluiten. Zodat je met frisse moed het nieuwe seizoen begint. En niet met een soort negatieve tendens die er dan hangt van ja, het is wachten op wanneer het fout gaat.
8: Ja.
6: Zeker bij de achterban. Dus, maar hij wordt meegenomen in alle besprekingen, riep hij. Dus over volgend jaar. Nou ja, dat doe je niet als je afscheid neemt van een trainer.
8: Geertruida die gaat trouwens bij Sunderland vertrekken. Uiteindelijk is ook een interessante speler natuurlijk. Ja, die is misschien net te hoog gegrepen voor de top 3. Ja,
6: misschien dat hij toch naar Liverpool gaat.
8: Ja, als nuttige.
6: Slot die wilde hem hebben. Omdat die kan op diverse plaatsen spelen. Alleen, het is wel weer tekenend. Die heeft toch ook moeite. Eerst bij Leipzig en nu bij Sunderland. Om gewoon aan te haken. En dat zijn nu niet de beste clubs van de wereld.
8: Nee.
6: Waar je terechtkomt. En Liverpool is nog weer een stap hoger. Ja, kan die dat wel aan dan? Misschien met
8: Duitsland ook echt als miskoop bedoeld, ja. Hè?
6: En misschien met een trainer als Slot. Met wie die natuurlijk ervaring heeft bij Feyenoord. Dat het wel gaat. Dus het is te hopen voor die jongen. Want potentie is de goede voetballer.
8: En je leest ook steeds meer over Ake, die natuurlijk nauwelijks aan spelen toekomt. De laatste wedstrijden
6: weer iets meer, hè? Ja, zeker.
8: Maar dat zou natuurlijk een fantastische aanwinst zijn voor alle topclubs in Nederland.
6: In Nederland, zeker. Maar die heeft al laten doorschemeren dat hij niet terug wil naar Nederland. Nee. En dat hij waarschijnlijk voor Italië gaat kiezen.
8: Goede competitie.
6: Hele goede competitie voor jongens die willen uitbollen.
8: Ja, precies. Hein, moest jij nog wat kwijt?
7: Nou, ik zat een beetje te kijken. Er gaan geruchten rond over Theo Hernandez.

0: ja, dat is wel interessant om even te volgen.
1: Nou ja, wat ook interessant is, is natuurlijk hoe het met Mbappé verder gaat. Want die moet dan nu invallen bij Real Madrid.
2: Ja, super.
1: Pak daar zijn ongenoegen over uit. Werd uitgefloten door de fans. Ja,
2: maar hij kwam terug van de blessure, zou je zeggen. Dus het is wel logisch dat je dan op de bank begint.
1: Maar hij zei, kennelijk ben ik de vierde spits.
2: Vierde spits. En die Arbeloa die wist helemaal niet waar hij het over had. Want dat heeft hij waarschijnlijk nooit zo gecommuniceerd.
1: Nee.
2: Maar dan zie je dat al die spelers zijn gewoon eigen BV'tjes. Die zijn allemaal met zichzelf bezig.
1: Ja.
2: En niet met het teambelang. Misschien was het in teambelang wel beter om Mbappé in dit geval te laten starten op de bank. En daar denkt zo'n trainer dan aan. En dan krijg je hem, zeker met dit soort grote merken, want dat zijn dit soort spelers, krijg je problemen.
1: En weet je wat we alleen nog niet hebben besproken? Curaçao natuurlijk, maar dat is uiteindelijk gewoon dik advocaat die het daar gaat doen. Zijn jullie nog benaderd overigens als perschef?
2: Nee. Ik ben niet benaderd. Nee.
1: Vincent Schildkamp die gaat het overnemen van Kees Jansma.
2: Ja, er moest toch iemand moest het overnemen.
1: Ga jij dat doen als je gevraagd wordt?
2: Nee. Ik heb ook helemaal niet het...
3: Het kan toch ook helemaal niet?
1: Jij vindt het niet kunnen?
3: Nee. Tenminste...
1: Hij doet het WK niet dan. Sowieso niet, maar daar had hij toch ook geen rol in?
2: Hij zou bij ESPN wel een programma doen.
1: Oh, wel een programma?
2: Ja, zou hij een soort WK-programma zou hij geloof ik dagelijks gaan maken. Nou, want daardoor was hij ook bevreesd of hij nou wel of niet toestemming zou krijgen van zijn werkgever.
1: Oh ja.
2: Maar voor heel veel journalisten is het een droom om bij een team te zitten tijdens zo'n WK of daarin mee te lopen.
1: Ja.
2: Nou, dat idee, die droom heb ik helemaal niet.
1: Nee, want?
2: Nou, dan moet je ook aan die teamdiscipline houden. Dus dan moet je pakken aan wat iedereen wil. Of iedereen moet dragen. Dan moet je om 9 uur klokslag aan het ontbijt zitten. Het geeft allerlei hele rare verplichtingen.
4: Maar dat gaan wij toch ook doen bij het WK?
2: En je bent gewoon een loopjongen voor die coach.
1: En heb je die coach zegt van
2: dit doen, dat doen.
1: En dan zit die daar.
2: Ja.
1: Weet je, denk je, oh, daar gaan we weer. De vissers met de intellectuele vraag.
3: Ja. Of geen vraag.
1: Of geen vraag.
3: Maar denk jij echt dat er spelers zijn die het heel prettig zouden vinden als jij perschef
2: zou zijn? Ik denk zeker.
1: Schitterend zouden
2: denk ik zeker. Bondscoaches zeker.
4: Dan gooi je ze maar aan het einde van het toernooi zo op.
1: Je werd zelfs bij het Jeugdjournaal of zo, werd je nog. Of bij Koeman had een
2: persco
1: met kinderen.
2: Oh ja?
1: Ja, toen ging het ook over jou en over Noah Valen. Nou, de nieuwe Valentin Driessen.
4: Die zat er
1: niet tussen, want ze waren niet zo negatief.
4: Ja,
2: wie zei dat?
1: Koeman. Noah Valen was heel... kreeg geen complimenten. Noah.
3: En terecht.
2: Ja.
3: Zit ze vanavond bij jou in de uitzending?
1: Nee, Guidi Markeshauer.
3: Had toch iemand moeten duiden over... Ik op dieper in, hoor.
1: Nee, ik denk dat we dat niet gaan doen. Zaak is geseponeerd.
4: Is het nou een sollicitatie?
2: Didi is jurist ook, hè?
1: Ja.
2: Dus... Je kan Didi alles vragen.
1: Maar overigens, eind goed al goed bij Curaçao?
2: Nou ja, niet voor iedereen natuurlijk.
1: Nee, niet voor Rutte. Maar...
2: En niet voor Rutte.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft. Maar volgens de voorzitter wel. En ook volgens de spelers natuurlijk. Want die wilden graag dik advocaat terug.
4: En volgens de sponsor natuurlijk.
2: En volgens zo sponsor.
3: Hier gespeeld 9 punten. En naar de groepsfase.
1: Wanneer vlieg je naar Curaçao?
2: Daar vliegen we ook nog heen. Ja, dinsdag.
1: Aanstaande dinsdag. En dan hoorde
2: rond 12
1: ik in de wandelgangen dat Gené heeft zijn eigen huis. Derksen van de Gijp. Maar Driessen zit gewoon in het hotel.
2: Ja.
1: En al het gepeupel.
2: Ja. Nou, gepeupel niet, want
1: het is helemaal
2: echt een heel mooi hotel.
3: Corendon Hotel.
1: Nee, maar je zit natuurlijk ook gewoon met toeristen, badgasten.
2: Ja, maar,
1: die de hele dag aanspreken.
2: Ja, en?
1: Nou ja,
2: die spreek je echt niet de hele dag aan.
1: Ga je zwemmen daar in het zwembad?
2: Nee, ik zwem eigenlijk nooit meer. Ik zwem eigenlijk bijna nooit meer.
1: Nee?
2: Nee.
1: Kijk uit je de zee.
3: In Portugal voor het laatst, volgens mij.
2: Ja, ongeveer wel, ja.
1: Krijg je daar nog wat extra voor of zo, of als je daar naartoe gaat?
2: Of die hele reis krijg je al...
3: Wij werken wel
2: geweldig, man. Ja, natuurlijk. Ja, ik moest ook mijn dagen opnemen. Ik ben blij dat ik die dagen al had opgenomen. En zelfs toen bleef er nog een aantal dagen bleven er over. Die heb ik nu van de week weer op moeten nemen.
1: Ai. Jou een beetje kennende, jij hebt daar toch helemaal geen zin in?
2: Waarin niet?
1: Om te gaan. Dat is toch niks voor
2: jou? Het doembeeld wat erop komt, is dat je bij de ontbijtstafel staat en dat je dan allemaal bekenden, en dan zie je ze met hun teennagels en vieze voeten en dat soort...
1: In die
2: slippers en zo.
1: Dat, ja, wie Helene Hendricks in de slippers.
3: Ja, waar kun je het
2: drukken? Die zitten daar niet.
1: Oh, die zit daar niet?
2: Nee, natuurlijk.
1: Maar welke bedoel je dan speciaal?
2: Nou, die mensen die daar allemaal... Nee, die zitten er ook niet.
1: Ook in huis, hè? Met z'n allen vrouwen en kinderen. Ja. Ja.
2: Jongens, ik denk dat ik de enige ben die in dat hotel zit. Als ik zo... Tina.
1: Oh, ja,
2: gelukkig. Tina zit er gelukkig. Ja, nou weet ik het weer.
3: Oh, wat is

0: Mis met Tina de teennagels?
1: Nee, met Tina natuurlijk niet.
2: Hoezo Tina het zo... Nee, nou, maar ik zou zeker ochtends vroeg bij die ontbijttafel.
1: Vrouw gaat ook mee, hè?
2: Krijg
1: je wel, vrouw gaat ook mee, hè?
2: Jouw vrouw gaat mee?
1: Ja.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, de
2: die dan niet zo leuk vinden
1: de
2: dan?
1: De tafelgasten, die mochten iemand meenemen.
2: Nou, Valentijn, is dit dus je vrouw?
0: dan moet je gewoon 2 weken de tafel afzetten, joh.
1: Tina's TV-update en is die aan de beurt.
2: Ja.
3: Die gaat eraan.
0: Ja. Ik krijg wel ochtends vroeg de kijkcijfers door, denk ik.
2: Nou, dat denk ik ook, ja. De markt aan
1: deze. Nou, weer, hier is het middag dan.
2: Was Tina en Valentijn samen zitten? Ja, dat wordt schitterend, jongens. We gaan het allemaal meemaken.
0: Ja.
2: En wij zijn er maandag weer.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.
1: Are you

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Fight. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
5: Vrienden van het nachtleven, mijn naam is Jesse en welkom op de plek waar de commerciële dance en de culturele house samensmelten. Het komende uur hoef je de onweerstaanbare drang om te dansen niet te onderdrukken.

0: Lasse Sprikkelman presenteert...
1: The X-File.
2: Fish and Chips, Peanut Butter Jelly, Jip en Janneke, Drake en Jos, Nick en Simon. Dat zijn de combinaties die je voordat je van het bestaan afwist helemaal niet nodig had. Maar sinds je de combi's kent, kun je niet meer zonder. Alcohol en coke is daar ook wel een goed voorbeeld van. Ja, toch? Nee? Oké. En dit is ook zo'n voorbeeld. Een hele bijzondere, een hele goede, perfecte combi. Bronski Beat en I, Jordan werken samen. En dat klinkt zo.

wil graag een voorstel doen aan jou, daar aan de andere kant van de radio. Dat we samen collectief om het weekend te vieren een biertje lostrekken. Of dat nou een Radler is of een 0.0 of gewoon een klassiek biertje. Pak er eentje en maak hem samen met mij los. Oh, heerlijk. Dat onder het genot van de nieuwe Calvin Harris.

0: is de X-Vibe.
1: Ja, daar word je vrolijk van. Ja.
0: De X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
2: Wie een beetje in de muziek zit, die weet. Er komt heel veel goeds uit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder Camelpad. Bestaan uit Dave Whelan en Mike Di Scala. Bestaan al sinds 2004. En dit nummer komt uit 2017.

Het is 2026, dit jaar is het exact 140 jaar geleden dat er voor het eerst Coca-Cola werd verkocht. Werd toen verkocht bij een pharmacy, een apotheek in Atlanta. Het is ook door een apotheek ontwikkeld. Het was een alternatief, een alcoholvrij alternatief. Op een drankje wat toen populair was, waar dus wijn en ook coca-extract in zat. En even voor de goede orde, ik hoop niet dat je teleurstelt. Tegenwoordig zit er natuurlijk geen cocaïne meer in de cola. Nee, dat moet je er echt zelf doorheen mixen. See, we're all broken here. That's how the light gets

Scott Chill samen met Eva Be Mine. Zing het nog maar een keer. Purple Disco Machine uit Duitsland. Die heeft zoveel hits gemaakt. Wat dacht je bijvoorbeeld van In the Dark? En dit was ook zo'n knaller. Purple Disco Machine heeft wat nieuws. En de titel past ook bij ze. Dit is Disco Cherry. Wacht de party na.

the volume out like this. Purple Disco Machine jaagt niet op de nieuwe volgende hit. Hij maakt wat hem wordt ingegeven. En daar zijn we blij mee. Dus nieuws heet Disco Cherry.

Masker en de Tech House legende. Clapton komt overigens ook uit Duitsland, net als de Purple Disco Machine. Het nieuws heet Wanderlust. Hey, we hebben Moederdag ondertussen al achter de rug. Ik wil eigenlijk een oproep doen dat we dit weekend alle vrouwen in ons leven eren, liefde geven. Of het nou de buurvrouw is, de schoonmaakster of je eigen vrouw natuurlijk, je dochter. Dat is belangrijk, want

vaker in deze show te horen. Eats Everything. De vocalen waren van Stella Brown. Every Woman Needs Love is nieuw. We gaan naar het jaar van de IKEA Monkey. In Canada werd een kleine aapje gespot. Op de parkeerplaats van de IKEA met een volle jas aan. Daar ging het alleen maar over in 2013 op social media. En deze plaat was toen een hit.

0: Ik doe mijn best ervoor. Het is DX Vibe. Ik zag een leuke quoteje op Pinterest voorbij komen die ik je niet wil onthouden. Mind talk in the morning and soul talks at night. Oftewel, als je 's nachts de verkeerde keuzes maakt, maar je doet het wel met de juiste intenties, dan is dat helemaal niet erg. En daar past deze nieuwe Ellie Oaks track heel goed bij.
1: Hallo

aflevering van DX Vibe, ja? Nou, mooi. Heb je ook gehoord dat ik het had over bijzondere goede combinaties? Zoals peanut butter jelly. En dus ook niemand minder dan I, Jordan en Bronski Pete die de samenwerking zijn aangegaan. Lucas die stuurt er nog een berichtje over via de appbox van deze radiozender. Hij zegt, ik moet ineens denken aan een absolute tense classic. Ook een unieke samenwerking. Disclosure en Eliza Doolittle.

Dankjewel Lucas voor het doorgeven van deze absolute meesterlijke combinatie. Want daar hadden we het over. Disclosure en Elisa Doolittle. En You and Me komt overigens toevalligerwijs ook uit 2013. In dat jaar zaten we een kwartier geleden ook al met Chris Mellencamp en So Good To Me. Die X-Vibe loopt richting zijn einde. Mocht je suggesties hebben voor de playlist, dat vind ik leuk hoor. Nieuwe dancemuziek of juist...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM. Please welcome Laura Van Dam.

Een bijzonder goedenavond. Dit is in Lens, Stade Bollard de l'Elie. Waar de nummer 2 van Frankrijk, Lens, het gaat opnemen. De zekere nummer 2 trouwens. De ploeg die de Champions League ingaat volgend seizoen. De ploeg van het rood en geel. Waar Lens het gaat opnemen tegen Paris Saint-Germain. Dat aan 1 punt in de laatste 2 wedstrijden genoeg heeft om echt definitief kampioen van Frankrijk te zijn. Maar ja, wiskundig gezien kan er eigenlijk helemaal niks meer fout gaan. De kans, zo hebben de supercomputers uitgerekend, dat Lens alsnog kampioen wordt. Door nu 2 wedstrijden te winnen. En Paris Saint-Germain zou dan 2 wedstrijden moeten verliezen. En dan zou er ook nog eens een verschil in doelsaldo van 15 doelpunten goed moeten worden gemaakt. En de kans dat dat gebeurt is berekend op 0,01%. Desalniettemin, een vol stadion. Een stadion in Engelse stijl daar in Noord-Frankrijk. Met Robin de Riester weer op doel bij Lens. En deze driemans achterhoede ziet er ook hetzelfde uit. Thomasson is terug van een schorsing. Sangaré en Aguilar komen er ook in op het middenveld. En voor de rest is alles hetzelfde. De voorhoede is hetzelfde als vrijdag thuis hier tegen Nantes. De nummer 17 van de Ligue 1 die met 1-0 werd verslagen. Scheidsrechter Benoît Bastien. Met de beide aanvoerders Ousmane Dembélé. Links van Paris Saint-Germain. En Adrien Thomasson van Lens. Deze wedstrijd zou oorspronkelijk plaatsvinden in april, maar werd uitgesteld. Zodat Paris Saint-Germain zich beter kon voorbereiden op de Champions League. Nou ja, dat heeft geleid tot een plek in de finale. Dus dat is allemaal niet voor niets geweest. Flink doorgewisseld wordt er door Luis Enrique ten opzichte van de wedstrijd van zondag thuis tegen Stade Brest. Die leverde trouwens ook een 1-0 overwinning op voor Paris Saint-Germain. Zoals Lens ze met 1-0 won van Nantes in de laatste wedstrijd. Maar er staan nog steeds een paar grote namen hoor in die basiself van Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé gewoon in de spits. De man die ook dit seizoen weer, net als vorig seizoen, is uitgeroepen tot de beste speler van Frankrijk. Speler van het seizoen in de Ligue 1. Kvaratskhelia, hij staat er ook gewoon in de aanval bij PSG. De focus van Lens ligt nu op de finale van de Coupe de France tegen Nice op 22 mei. Terwijl de focus van Paris Saint-Germain natuurlijk helemaal ligt op die Champions League finale op 30 mei tegen Arsenal in de Puskas Arena in Budapest. Deze wedstrijd is eigenlijk niet meer dan een formaliteit, maar ja, zoals Luis Enrique zei, de trainer van Paris Saint-Germain. Ik verwacht toch een feestelijke sfeer. Beide ploegen komen hier onder gelijke omstandigheden. Zij moeten die finale van de Coupe de France spelen. En wij hebben die finale van de Champions League ook nog voor de boeg.

En de wedstrijd is in gang gezet door scheidsrechter Benoît Bastien. Lens dus in het rood-geel, de thuiskleuren. Lens immers de club van Sang-eo. De bloedkleur en goud. Lens gaat voor de vierde keer in de clubgeschiedenis Champions League spelen. Dat zal volgend seizoen dus gaan gebeuren. De laatste keer was seizoen 23-24. Lens heeft 67 punten na 32 wedstrijden in de league. Dat is het hoogste aantal punten tot nu toe. Ooit in deze fase van een seizoen. En met een overwinning hier vandaag op Paris Saint-Germain, wat natuurlijk wel lastig zal worden, zouden ze voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de grens van 70 punten behalen.

Beraldo werkt weg en de hoekschop is daar voor Lens. Dat 88% van zijn thuiswedstrijden heeft gewonnen dit seizoen. Slechts Barcelona doet dat beter als het gaat om de 5 Europese topcompetities. Dus dat is ook wel weer een dingetje waar Paris Saint-Germain mee te maken heeft. Het initiatief is ook meteen daar van Lens. Paris Saint-Germain daarentegen wel de laatste 2 uitwedstrijden gewonnen met een totaal doelsaldo van 7-0 bij Nice en Angers. We gaan naar Mathieu Udol. De man die links op het middenveld speelt in de 3-4-3-formatie van Lens. Paris Saint-Germain op papier in de 4-3-3. Daar voorin bij Lens is alleen Hudson-Édouard. En daar was ook Lucas Beraldo, de Braziliaanse centrale verdediger. Spelend naast deze Oekraïner Ilya Zabarnyi.

Bradley Barcola speelt de bal te ver voor zich uit. Hij dus in de aanval samen met Kvaratskhelia op links en Dembele in de spits. Luis Enrique gaat proberen met Paris Saint-Germain de Champions League titel te prolongeren tegen Arsenal. Na die spectaculaire serie, althans vooral de spectaculaire eerste wedstrijd tegen Bayern München. Totaal 6-5 voor Paris Saint-Germain. Dit is Lucas Hernandez. Deze Redoué. Mayulu op rechtsback, terug bij Zabarni, Beraldo en Lucas Hernandez. Doué, dat grote jonge talent. Een van de beste jonge spelers ter wereld. João Neves, daar geldt het ook voor. Dro. Voilà, Dro. Fernandez, de Spanjaard met de Filipijnse roots. Van 18 jaar. ...87ste wedstrijd op rij trouwens, dat hier dit stadion uitverkocht is. Staat Bollard Delelli. Stadion waar iets meer dan 38.000 mensen in kunnen. Dat zijn 7.000 mensen meer dan er wonen in de plaats Lens zelf. Barcola probeerde de bal terug te krijgen bij Doué. Bradley Barcola. Die in de league betrokken was bij 6 doelpunten tegen Lens. Hij maakte er 4 zelf en gaf 2 assists. Dat is zijn beste prestatie tegen welke tegenstander dan ook. Was ook betrokken bij de laatste 5 competitiedoelpunten van Paris Saint-Germain tegen Lens. Met 3 goals en 2 assists. De 1-2 komt er niet, want de bal is net te hard voor Kvaratskhelia. Maar als dan alsnog dit schot. Als de bal voor de voeten komt van Drol. Fernandez, die op 26 januari voor iets meer dan 8 miljoen euro werd gehaald van Barcelona, waar hij sinds zijn 14e actief was. 18 jaar nu. Zoon van een Spaanse vader en een Filipijnse moeder. Zabarni lost dit op. Geeft de bal aan Beraldo. Beraldo, een van de 6 nieuwelingen in de basis bij Paris Saint-Germain ten opzichte van die laatste wedstrijd. Zondag tegen Stade Brest. Barcola levert in. En misschien dat Lens daarvan kan gaan profiteren. Udol heeft de tijd om een voorzet te geven. En die karamboleert een aardig eind richting de goal van Matvei Safonov, die Russische keeper. Dit is een gerichte kopbal van Abdallah Sima. Maar uiteindelijk gaat de bal via ploeggenoot naast. Weer levert Paris Saint-Germain in. De bal tegengehouden door Beraldo. En Lens voert de druk verder en verder op.
Zo is dit meteen een interessante wedstrijd. Sangaré, Mamadou Sangaré, de 23-jarige Malinese. Speelde die bal daar. Nog steeds Lens. Maar nu niet meer. Draw. En dan teruggelegd door Mayulu. Mayulu, ook nog maar 19 jaar die rechtsback. Deze diepe bal is goed voor Barcola. Maar Robin Riese is net op tijd. De keeper van Lens. Riese speelt deze bal buiten de lijnen. Riese die op de radar staat bij Aston Villa. Maar de kans dat dat gebeurt lijkt wat minder groot, omdat Lens immers Champions League gaat spelen volgend seizoen. En Villa zou dan ook nog achter Guillaume Resten aan zitten. Keeper van Toulouse. En hier is die er op tijd, Mathieu Udol. 30-jarige wingback aan de linkerkant in zijn eerste seizoen bij Lens. Lang bij Metz gezeten. Hier eerst Barcola. Die er net niet bij kan en die ook niet per se wil doorlopen op Robin Riese, de keeper van Lens.

Sangaré krijgt nog een tikkie voordeel voor Lens. Saïd. Overname PSG, maar die duurt niet lang. Hoewel, de ingooi is wel voor de gasten. De gasten die elk van de laatste zes wedstrijden tegen Lens in de competitie hebben gewonnen. Lens heeft alleen een langere serie van verlieswedstrijden. Staat tegen één andere tegenstander. Racing Club de Paris tussen december 1959 en 1963. Zeven wedstrijden op rij verloren tegen die tegenstander. Die serie kan dus hier vandaag geëvenaard worden. Zou PSG winnen. Overtreding op Dembele.

Beraldo op Zabarni, de Oekraïner. Doué zoekt drie mensen op, maar die bal stuit het goed voor hem. Op het laatste moment die bal tegengehouden door Malang Sarr. Saïd loopt Zabarni onderuit. Wel leek daar tegen de arm te gaan. Van Sarr, maar die had hij heel duidelijk langs het lichaam. Er was ook totaal geen claim van de kant van Paris Saint-Germain. Zabarni. Naar Dembele. Die nu even aan de rechterkant te vinden is. Met Barcola dan in de spits. Ingooi van Paris Saint-Germain is goed. En João Neves denkt, oeh, die bal die stuit het lekker, zegt. Die ga ik eens even lekker de buitenkant van mijn rechter slot nemen. Dat is te verleidelijk om het niet te proberen. Tenminste, ik denk dat hij dat dacht. Ze laat het zich wel aanzien. Hier Pierre Sage. Hij uitgeroepen tot trainer van het seizoen in de Liga. 47-jarige leidsman van Lens. Udol. Sangaré. En dit is de verdediger Ismaïlo Ganiou. 21-jarige Fransman met zijn roots in Burkina Faso. Teruggekeerd bij Lens dit seizoen. Die het maar eens probeert van afstand. Kan de bal niet genoeg drukken. Safonov naar Zabarni, de Russische keeper, naar de Oekraïense verdediger. Rietse trapt die bal weer in één keer buiten de lijnen. Terug voor Lens, die man met nummer 14, die in zijn carrière 4 kruisbandoperaties heeft ondergaan. 30 jaar is die. Een baken van doorzettingsvermogen. Vlag omhoog. Na die paas van Ganiou. En dit is ook duidelijk buitenspel. Spel. 16 minuten gespeeld in Lens. In Noord-Frankrijk. Dit zijn geen echte traditionele rivalen van elkaar. Het is meer de sportieve rivaliteit zoals ook dit seizoen tussen een nummer 1 en een nummer 2. De grote rivaal van Paris Saint-Germain is natuurlijk
Olympiek Marseille. Hudson Edouard, de spits. Krijgt de bal terug en schiet hem recht op Samonov af, die 27-jarige keeper. Die zich gedurende de tweede helft van het seizoen vestigde als de eerste keus keeper van Luis Enrique. Savonov, die ook heel veel andere sporten heeft beoefend. De keeper van Paris Saint-Germain, basketbal, zwemmen, taekwondo in zijn jeugd. Was ook goed in wiskunde en schaken. Hier kan hij heel simpel die bal tegenhouden. Hij heeft ook nog graden in pedagogiek, psychologie en communicatie van de Universiteit van Kuban. Kan dus, behalve een bal tegenhouden, ook nog een hele hoop andere dingen. Saar zegt dat hij nog geraakt wordt daar. Tenminste, ik denk dat dat zijn claim is bij die scheidsrechter Benoit Bastien. In ieder geval raakte hij wel als laatste de bal, maar langs Saar in zijn tweede seizoen bij Lens, daarvoor bij Chelsea. Dat hem nog even verhuurd aan Monaco en Porto. Opgeleid door Nice. Het is een goede formatie die Paris Saint-Germain op het veld heeft staan. Met goede spelers daarin, maar ook wel enigszins experimenteel. Dus is het altijd even zoeken naar de cohesie. Nog geen grote kans in ieder geval voor Lens, nog Paris Saint-Germain. Dat is even wat anders dan die eerste wedstrijd tussen de Parijzenaren en die van Bayern München. Saïd, die de bal neerlegt aan de rechterkant. Hier is Edouard, die zich even heeft laten zakken. Dan daar de eerste grote kans. En nog eentje. En uiteindelijk toch Savonov. De redding van Savonov en daarna nog Zabarni die redding kan brengen als laatste namens Paris Saint-Germain. Dat was toch echt het eerste wapenfeit van deze wedstrijd.

Sangaré even terug op Risser. Lange bal richting Edouard. Sima komt door het midden, maar daar is ook Zabarni die de bal vooral omhoog schiet. En dan kan Beraldo eenvoudig terugkoppen richting Savonov. Dan zou het toch wel even leuk zijn om die dubbele kans van Lans nog eens een keer terug te zien. Maar goed, Lans heeft de bal alweer terug, dus we volgen gewoon de actualiteit. Edouard legt de bal terug, hier is Malangsa. Baidoo. Mathieu Udo kon die bal niet meteen goed aannemen. Dan moet het weer even terug naar Saar. En helemaal naar Risser. 21-jarige keeper die werd overgenomen van Strasbourg. Udo. Goeie bal. En Edouard gaat die bal ophalen. Moet even wachten op aansluiting. Gaat het zelf proberen? Nee. Nee, daar is geen ruimte voor. Het is gewoon te druk voor zijn neus. En dan sterft deze aanval in schoonheid. Doué. En één keer gespeeld door Dembele. Zag daar Kvaratskhelia lopen. Maar er stonden nog een paar rood-gelen tussen. Udo. Sima. De Senegalese. Met Zabarni. Goeie sliding. Eentje uit het boekje. Halverwege de eerste helft. Twee grote kansen binnen een paar seconden naar elkaar voor Lens. Die hebben we gezien. De eerste was voor Wesley Saïd. Terwijl hier Mamadou Sangaré wordt neergelegd. Hier Saïd, daar dan nog de redding van Savonov. Vervolgens de kopbal van Adrien Thomasson, de aanvoerder met nummer 28. Die terug is van de schorsing. Maar dan staat Zabarni op de goede plek en kan Savonov uiteindelijk het appeltje plukken. Vrije trap, Adrien Thomasson. En Savonov durft niet meteen te pakken. Doet het met één vuist. Deze twee ploegen allebei 18 keer gescoord uit standaard situaties dit seizoen. Daarmee zijn ze de koplopers in de Ligue 1. Bovendien is Paris Saint-Germain de nummer 1 in het voorkomen van doelpunten uit standaard situaties. Nou, dit was inmiddels geen standaard situatie meer. Dit is gewoon een schot met links van de rechtsbenige spits van Lens, Otson Edouard. Gekomen van Crystal Palace en dan voor het seizoen verhuurd aan Leicester City. Uitspeler van Paris Saint-Germain. Maar werd in zijn twee seizoenen bij de hoofdmacht tussen 2016 en 2018 wel steeds verhuurd aan Toulouse en Celtic. Maar speelde er wel in de jeugd. Malangsa. Continu zijn er mensen bij Lens die loopacties maken. Udo naar Edouard. Edouard met Dro. Mayulu pakt die bal af. Binnengehouden. Nee, niet binnengehouden dus door Ousmane Dembele. Niet alleen nu twee keer op rij speler van het seizoen in de Ligue, maar voor het seizoen ook nog eens de winnaar van de Ballon d'Or, de beste speler ter wereld. Ja, met dat twee keer binnenslepen van die prijs voor beste speler van de Ligue
heeft Dembele zich nu geschaard in een elitair rijtje. Collega's daar nu zijn Zlatan Ibrahimovic en Kylian Mbappé. Tro Fernandes levert zo in. Bij Ganyu, die zeer alert is. En er is ruimte voor Lens. Edouard, die neemt hier de verkeerde beslissing. Die dacht zo even door te kunnen lopen nog een stukje. Heerlijk voetenwerk van Dembele. Die Thomasson daar even door de benen speelt. Kvaratskhelia. Ja, dan is het altijd opletten als je verdediger bent. Maar Ruben Aguilar. De Fransman die een Spaanse vader heeft. Die doet dit geweldig. Daar aan die rechterkant bij Lens. Utol. Weer zo'n goede paas. Maar wel bij het spel van Abdallah Sima. Aguilar die daar eigenlijk heel simpel die bal afpikt van Kvaratskhelia. Kvaratskhelia die er misschien ook iets te makkelijk over dacht. Sangaré claimt de ingooi, maar krijgt hij niet.

Weer sterk optreden van Ismaïlo Ganiou. Achterin bij Lens. Minister weer, Ganiou, 21 jaar. Bal ingeleverd door Lens en dan moet dit 1-0 worden van Paris Saint-Germain. Jazeker, hij faalt niet. Kvitsa Kvaratskhelia. De Georgiër die het heel klinisch afmaakt. Groot stap, definitief nu richting die, nou niet definitief, maar een grote stap naar die definitieve 14e landstitel voor Paris Saint-Germain. Het is Saar die de bal zo in de voeten speelt bij Dembele. Die tikt hem meteen door naar Kvaratskhelia. Even meenemen met de knie. En dan nog een mooie stijlfiguur van Robin Riese, maar die kan de goal niet voorkomen. De competitieroepen dit seizoen voor Kvitsa Kvaratskhelia. Die op 28 april twee keer scoorde toen Paris Saint-Germain met 5-4 ging winnen van Bayern München. In die eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League. Daarmee kwam hij op 10 goals en 5 assists. In deze Europese campagne en verbeterde hij het clubrecord dat Ousmane Dembele voor het seizoen nog had gezet. Een week later op 6 mei gaf hij ook weer een assist en werd hij man van de wedstrijd toen het in 1-1 eindigde tegen Bayern München. Uiteindelijk nog nadat Paris Saint-Germain lang 1-0 had voorgestaan. Werd ook nog eens Kvaratskhelia, al met al, de eerste speler ooit die tenminste één bijdrage had aan een doelpunt of eventueel zelf een goal maakte in 7 opeenvolgende knock-out wedstrijden in de Champions League.

Douai. Even terugleggen. Zabarni. En Dembele. Naar Douai. Die gaat er zelf bij liggen. Hij klemt dan de bal tussen zijn benen. Oh, dat mag van de scheidsrechter. Nou. Curieus moment daar. Kans uiteindelijk voor Barcola. Heerlijk tikkie daar van Dembele. Heel achterloos. Krijgt hij de bal terug van Mayulu. Slaat doet het deze keer goed. Maar dan is het iemand anders die de bal inlevert. En dan wordt er heel snel gecombineerd door Paris Saint-Germain. Is alleen die eindpaas niet goed richting Dembele. Weer goed speelt in verdedigend opzicht door Ismaïlo Gagnou. Blessure bij PSG, maar Lans gaat verder. Lucas Hernandez is achtergebleven. Adrien Thomasson, nee, die bal heeft te veel hoogte en wil ook niet echt richting de kruising krullen. Thomasson dus terug van een schorsing. Was betrokken bij een doelpunt in elk van zijn laatste vier optredens in staat. Bola Delali in de competitie. 1 doelpunt en 3 assists.

Leandro Fernandes, Désiré Doué, Kvitsa Kvaratskhelia. João Neves naar Ilia Zabarni. Dembele. Deze pas kan Sar eruit halen. Udo, bal blijft binnen. Dus mag Zabarni verder. Beraldo. Beraldo overwoog even de diepe paas. Ingeleverd door Doué. Sangaré. Iets te hard. Voor Abdelassima. Ingooi van Lens is heel snel genomen. Voorzet is goed hoor. Weer een grote kans voor Lens. Maar ook weer eentje die geen doelpunt oplevert. Wesley Saïd gooit het lichaam er nog tegenaan. Dat de bal net niet geraakt kan worden met het hoofd door Rodson Edouard. En ja, deze kopbal van Saïd. Althans, ik neem aan dat het de bedoeling was om de bal te koppen. Die poging mislukt ook. Wesley Saïd in zijn vijfde seizoen bij Lens.

Dembele. Met Udel. Fijn dat al deze mannen even zo vlak bij de camera, bij de middenlijn, daar een klein optreden willen geven. João Neves. Sabarni naar Lucas Hernandez. Hernandez opnieuw naar Beraldo. Sabarni, Beraldo. Sangare. Sima, goed meegegeven. Van Thomasson. Edouard, even terugleggen. En dan dit vlammende schot. Van Abdallah Sima. Die het weer met de linkervoet doet. Savanov moest wel even ingrijpen. En dat deed hij ten koste van een corner. Dat is de tweede voor Lens. De tweede van de wedstrijd ook. Thomasson. Neemt hem ook deze keer. En legt de bal op het hoofd van Abdallah Sima. De goal van Kvaratskhelia. Perfect die bal voor hem neergelegd door Ousmane Dembele. Die bal zomaar cadeau kreeg van Malang Sarr. Fantastische cijfers van Kvitsa Kvaratskhelia. In bloedvorm. Sabarni naar Lucas Hernandez. João Neves.

Hernandez. Beraldo. En Zabarni. Doué. Komt daar tussendoor.

one. Neighbours. Levered in. Sangare. Now Edouard. Thomasson. And Sima in the side net. Abdallah Sima. Is het Duracell konijn van Lens. Die raadt maar door. Sliding nog van Lucas Hernandez. Dan zagen we even de voorzitter van Lens. Josef Ungurlian. Sinds 2018 is hij... grote baas. Hops. Dembele kan het met enige hulp herstellen. Sangaré. Doué met interceptie. Komt daar niet uit. Saïd. Saïd, nee, deze bal is veel te lastig voor Edouard. Dan had hij nog een flink uitschuifbeen in zijn rug moeten hebben. Dan had hij er misschien bij gekund. Wat mensen trouwens eventjes in de lappenmand bij Paris Saint-Germain. Mede met het oog op die Champions League finale. Achraf Hakimi is er niet bij. Kangin Lee, Nuno Mendes. Lucas Chevalier, keeper. Zaire Emery. Quentin Djantou en William Pacho zijn allemaal afwezig vandaag. Dembele als Lens zichzelf weer in de problemen brengt. Dat is waar Paris Saint-Germain het van moet hebben tot nu toe. Maar Dembele kan er geen 2-0 van maken. Malang Sarr is weer degene die de bal daarin leverde. En Dembele schiet dan net naast. Dit is een prooi voor Rissen.

Idol met nog maar eens een lange bal. Richting Sima. Nog een minuut officiële speeltijd in de eerste helft. Sima die nog maar eens iemand poort. En dan is daar ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Voor Ilya Zabarnie.

0: Wellicht zal dit het laatste moment van de eerste helft worden. Vrije trap kort genomen. Aguilar kopt die bal weer richting het 5 meter gebied. Dan zit Savanov erbij met één vuist. Dit is correct gespeeld. Het mag nog. 2 minuten extra. Een poging van afstand van Mamadou Sangare. Sangare uitgeroepen tot beste Afrikaanse speler in de Liga dit seizoen. Ganyu. Terug naar Rieser. Sangare. Op zoek naar de Thomasson die er verrassend toch nog bij kan. En dan een gigantische kans voor Wesley Saïd. Maar weer een... fantastische redding van Matvei Samonov. Thomasson. Die glijdt nog naar die bal. En dan de pas van Aguilar. Naar Wesley Saïd. Die nogal hard uithaalt van dichtbij. Zo hard dat Samonov van ver kukelt. Maar houdt wel die bal tegen. Vijf minuten extra zitten erop. De hoekschop mag nog worden genomen. Derde hoekschop voor Lens. Thomasson tekort. Weggekopt op Drol. En dan zit de eerste helft erop. Sprinten de spelers van Paris Saint-Germain richting de kleedkamer. Althans een deel daarvan. Onder andere Kvitsa Kvaratskhelia. Die de enige goal maakte in de 29e minuut. Dat was ook de enige grote kans voor Paris Saint-Germain. Hoewel er was later nog wel eentje van Dembele die net naast schoot. Die mag je eigenlijk ook wel als grote kans rekenen. Maar die ging er net niet in. En zo staat het bij rust in Stade Vollard Delelis. Bij Lens tegen Paris Saint-Germain 0-1.
1: I don't feel nothing. I think we are close to be champions. Just that.
2: You need to give more for the second half.
1: Yeah, I think we have to give more because I think quality of the game our is not so good. But I mean we are winning, so we have to just come second half and play our game. Okay, thank you.

Merci vraiment.

Vals heeft afgetrapt voor de tweede helft. In deze wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Dat 1-0 voor staat door de goal van Kvaratskhelia aan de 29e minuut. Ernals, Paris Saint-Germain. Minimaal 1 punt aan deze wedstrijd overhoudt. Dan is het kampioen van Frankrijk. Wederom. Voor de 5e keer op rij. En voor de 14e keer in totaal. Maar hier binnen een minuut al een gigantische kans voor Lens. Voor Abdallah Sima. Maar weer staat Savanov een goal van Lens in de weg. Die keeper van Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain heeft Vitinha overigens ingebracht. In plaats van Barcola. Dus er is een aanvaller afgegaan. Maar goed, deze Redoué kan natuurlijk ook moeiteloos doorschuiven.

Vitinha ook een aanvoerdersband overigens overgenomen van Ousmane Dembélé voor deze tweede helft. Overtreding op João Neves, die 21-jarige Portugees. Terwijl we hier de kans zien, een enorme kans voor Sima. Tegen de knie van Savonov, die heel gefocust naar die bal blijft kijken.

Ja, zo heeft Lens toch al vier grote kansen gehad deze wedstrijd. Drie in de eerste helft, dus zojuist binnen een minuut ook eentje in de tweede helft. Maar allemaal leverden ze geen doelpunt op. Want vier keer bracht Savonov redding. Eén keer in samenwerking ook met Ilya Zabarny. In de eerste helft was dat. Zabarny die een gele kaart pakt in de eerste helft. Als enige van de 22 spelers. Maar nog steeds binnen de lijnen staat. Hij is niet naar de kant gehaald door Luis Enrique. Mooi gespeeld. Dro Fernandes met het schot. Dembele, João Neves. Dan Mayulu. En Dro Fernandes is uiteindelijk. Die jaar past die Dro Fernandes, hoekschop van Dembele. Kom op, want Désiré Doué. Doué uitgeroepen voor het tweede seizoen op rij tot beste jonge speler van de Ligue 1. Weer 22 wedstrijden in de Ligue 1 dit seizoen. Voor deze wedstrijd 7 doelpunten gemaakt en 3 assists gegeven. Paris Saint-Germain domineert sowieso. Die verkiezing beste jonge speler in de Ligue 1 de laatste jaren. Zaire Emery in 2024, Nuno Mendes in 2023 en nu dus 2 jaar op rij Désiré Doué. Kamerad Skelia kan daar niet meer bij. Ondanks zijn snelheid.

Thomasson naar voren. Sima. En wie dan als laatste? Sima had dit duidelijk beter willen doen. Zag de mogelijkheden van deze aanval.

Geraldo. Lucas Hernandez. Tegen Aguilar op. Simon met de voorzet. Die het niet had. En anders. Levert in. Sangaré geweldig gedaan. Briljante actie. Saïd. Terug naar de Thomasson.

0: Udo.
1: Goeie bal zeg. Sima, hij zal het alleen moeten doen. Hij zal het alleen moeten doen. Weer Savonov en dan in de rebound de bal overgepoeierd. Matvej Savonov. Ja, als je al die reddingen ziet deze wedstrijd, dan begrijp je wel waarom hij de eerste keuze is geworden. Sima schiet hem wel vrij recht tegen Savonov op hier. Ja, je moet er wel even staan. Op de borst neemt hij hem.

Weer zo'n goede bal. Zal Savanov weer moeten ingrijpen. Hier is weer Sima. Geen mogelijkheid om een schot los te laten. Aguilar. Sangaré. Oeps. Die verslikt zich even. Zowel Neves. Nee, meteen die vrije trap. Maar scheidsrechter Bastien sluit dat terug. Van het Scalia op de voet gestaan door Gagnon. Vrije trap voor PSG.

Ruslan Neves. Kvaratskhelia. Doué. En Vitinha. Geraldo. João Neves. Legt af op Dembele. Dembele met links. Krult de bal naast. Lekker ontspannen geschoten, maar niet tussen de palen. Daar heeft Paris Saint-Germain sowieso nog heel weinig gecreëerd als het aankomt op doelpogingen tussen de palen. Dat waren er maar twee tot nu toe. Maar ja, wel een doelpunt. In de eerste helft. In de 29e minuut van Kvitsa Kvaratskhelia. Naar de fout van Malangsa. Die later nog een keer de fout inging. Maar toen kon Dembele net niet scoren. Die schoot raak links naast. En dan snel heeft Paris Saint-Germain de bal weer terug. João Neves. Het spel wordt even stilgelegd. Dat Samson Baydoo op de grond ligt. Jonge Oostenrijker, 22 jaar. Overkomen van Salzburg. Van de Ghanese afkomst. In januari een hamstring blessure gehad. En het zou zomaar kunnen dat dit weer de hamstring is. Dit zou slecht nieuws kunnen zijn voor Baydoo en Lens met het oog op de finale van de Coupe de France over 9 dagen. Paris Saint-Germain gaat nog een keer wisselen in de rust. Dus al Vitinha voor Bradley Barcola. Ook Fabian Ruiz gaat er zo meteen in komen. Baydoo loopt van het veld af. Aan zijn gezicht te zien weet hij wel wat er aan de hand is. Waarschijnlijk weer die hamstring. En zal dit mogelijk zijn laatste optreden van het seizoen zijn geweest. Ja, hij voelt er nog eens aan. Dit is echt slecht nieuws. Die bekerfinale over 9 dagen, die ga je waarschijnlijk niet halen. Hij heeft er echt last van. Staat daar moederziel alleen. Kilian Antonio is zijn vervanger. Die zal dan nu centraal in die achterste linie van 3 gaan spelen bij Nals.
Saint-Maxime erin voor Otson-Edouard. Dat is een andere wissel bij Lens.